0: Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Het tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren...

0: wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

might know of the original sin. And you might know how

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon

0: gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk

0: toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lameris of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Al Negens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
2: En dus was het feest in Madrid.
4: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este momento.
2: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond.

0: reacties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen moeten.

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
3: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
2: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
4: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
2: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse basis in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
1: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
0: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond 360.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.

0: Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Show.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Live vanuit Studio 13. Dit is de ochtendmix van 10 tot 12.
4: 1963.

0: Het is vandaag maandag 20 juli 2026. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Je hoorde Patricia Pai met Who's That Lady With My Man uit 1977. En we hadden ook nog Cliff Richard als eerste plaat in deze aflevering van De Ochtendmix met Lucky Lips. Komt uit 1963. En ik zeg tegen mijn collega en mijn grote vriend die naast me zit, Rob, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Ab.
0: Ja, daar zijn we weer.
1: We zijn er weer vanuit Studio 13. Yes. En daar kunnen we dan een ochtendmix maken van inderdaad maandag 20 juli met de vaste rubrieken.
0: Zoals?
1: Zoals daar zijn, het weerbericht. We gaan natuurlijk kijken wie is er jarig vandaag. Wat zijn de grote berichten op deze dag door de jaren heen. We gaan terug in de tijd met de top 40. En we hebben natuurlijk ook verzoekjes. U kunt bellen met het telefoonnummer 085 2020 300 als u dat wil om een plaatje aan te vragen. Ik herhaal 085 20 20 300.
0: Heb jij nog voetbal gekeken? Want ik weet dat jij een heel groot fan bent van Spanje.
1: Nou ja, ik hield altijd al van Spanje, want daar komt Sinterklaas vandaan.
0: Ja, zie je.
1: En ja, ik heb wel gekeken. Ja, okay. Ik ben blij dat ze gewonnen hebben.
0: Ah, oké. Okay. Goed, we hebben ook altijd een lijkschijf. En ja, dus vandaag, deze week is dat een speciale. Ik heb er zondagochtend al iets over verteld. Vertel.
1: Nou, met zijn nieuwe single Hartenrover laat Brandon Buckham, want daar hebben we het over, opnieuw horen dat hij een veelbelovend talent is binnen de Nederlandstalige muziek. Het aanstekelijke nummer vertelt het verhaal van een onverwachte verliefdheid en combineert een frisse, eigentijdse sound met een herkenbare melodie die direct blijft hangen. Dan denkt u, Brandon Buckham. Ja. Brandon Buckham, scheefmilie van Jim Buckham trouwens. Brandon Buckham is geboren op 12 januari 2006 in Amsterdam. Hij ontdekte zijn passie voor Nederlandstalige muziek al op jonge leeftijd. Vanaf zijn derde levensjaar stond muziek centraal. En op 8-jarige leeftijd verzorgde hij zijn eerste optredens in café Klein Mokum op de Bazaar in Beverwijk. En daar groeide zijn liefde voor het podium en begon hij zijn muzikale avontuur. In 2020 wist Brandon een breed publiek te bereiken met zijn deelname aan The Voice Kids, waar hij de battlefase behaalde in het team van Marco Borsato. In datzelfde jaar verscheen zijn debuutsingle Jij en Ik, waarmee hij de eerste stap zette als solo-artiest. Met Hart erover laat Brandon horen hoe hij zich de afgelopen jaren muzikaal heeft ontwikkeld. Zijn frisse stemgeluid, enthousiaste uitstraling en liefde voor het Nederlandstalige lied maken hem een artiest om in de gaten te houden.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: opmaken voor het weer. Hebben we de regenjas nodig of zonnebrand?
1: Dit is het weerbericht met Rob Keese in de ochtendmix.
2: Ja, en het weerbericht dat krijgen wij van Robert Rosdorf. En daar gaat het vooral over de IJmond. Want dat is toch wel lekker, hè? Want we kunnen wel zeggen wat voor weer het in Limburg en Brabant gaat worden. En dat deden we altijd. Maar we gaan ons toch een beetje meer oriënteren op deze omgeving. Het weerbericht voor de komende dagen. Vandaag verandert er weinig. Er zijn wolkenvelden, maar ook geregeld opklaringen. En het blijft droog. Het wordt ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Als we even kijken naar de dinsdag, dan blijft het wisselend bewolkt met af en toe wat zon. Mogelijk valt er wat lichte regen. De middagtemperatuur komt uit rond 20 graden en er staat een matige noordwestenwind. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Verspreid kunnen enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 20 graden en de noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Nou, Robert die kijkt altijd ver vooruit en zit altijd toch wel goed. Donderdag overheersen de wolkenvelden, al kan de zon zich af en toe even laten zien. Het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. En dan vrijdag, dan ziet het er vriendelijker uit met perioden met zon en een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. De wind is zwak en veranderlijk van richting. En vanmorgen bij het nieuws hoorde ik al dat het komend weekend in het zuiden alweer 27 graden gaat worden. Dus we gaan ons weer opmaken voor een warmteperiode na het weekend, vermoed ik.

0: onze instrumentale bijdrage van Captain Cook, Mia Bella Napoli. Twee verzoekplaten erop.
1: Ja, ik heb twee verzoekplaten. En de eerste, dat is van Hans Visser, en die heeft het heel vaak gevraagd. Maar die plaat hadden we niet op de handelskade. Hier wel. Shaking Stevens en Marie Marie. Voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Jij gaat nog even een nieuwe Nederlandstalige plaat uitzoeken.
0: Ferry de Lits gaat het worden met Baco in Monaco.
1: Kijk, Baco in Monaco. Wat wil je nog meer? Erik vraagt deze plaat aan voor monden en voor iedereen die luistert. Het is weer tijd.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en na deze twee verzoekjes, één van Hans Visser en één van Erik, ga ik u nog even het nummer vertellen dat u ook platen aan kunt vragen. 085 20 20 300. Maar nu even niet, want ik ga eventjes bemoeien met het regionieuws. We hebben een prachtige website getiteld Eimond 360. We hebben tv, we hebben radio, we hebben website, we hebben podcast. Nou, en op die website eimond360.nl, daar lees ik het volgende bericht van de heer Wim Meijer. Een automobilist is maandagochtend, dus deze ochtend, vroeg gevlucht nadat hij op de A22 bij Velsen-Zuid tegen de vangrail was gebotst. De politie die zocht met een hond en een drone naar de bestuurder, maar heeft hem voor zover bekend nog niet gevonden. De automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de controle over het voertuig en kwam na een draai in de vangrail tot stilstand. Na de melding kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse om hulp te verlenen en de situatie veilig te stellen. Bij aankomst bleek de bestuurder echter niet meer bij de auto aanwezig te zijn. De man was over de vangrail geklommen, de talud langs de snelweg afgegaan en via het Spijk gevlucht. De politie startte direct een zoekactie naar de bestuurder en daarbij werd onder meer een politiehond ingezet en werd vanuit de lucht met een drone gezocht. Ondanks de uitgebreide zoekactie is de bestuurder, voor zover bekend, nog niet aangetroffen. Waarom de automobilist na het ongeval is gevlucht is op dit moment nog niet bekend. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Ja, droog weer en dat betekent veel natuurbranden. Zo is er ook een brand geweest in natuurgebied langs de Zuidermaatweg in Heemskerk. Ook een bericht van onze collega Wim Meijer. De brandweer is zondagavond rond 7:50 gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Zuidermaatweg in Heemskerk. Bij aankomst bleek een stuk gras in brand te staan. Vanwege de omvang van de brand en de droge omstandigheden werd opgeschaald, waarna meerdere brandweereenheden werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Als we het toch over branden hebben, dan kunnen we het ook nog even hebben over een duinbrand langs Badweg in IJmuiden. Die was snel onder controle, want langs de Badweg in IJmuiden is ook zondagavond brand uitgebroken in het duingebied. Vanwege de droge begroeiing en de kans op verdere uitbreiding schaalde de brandweer de inzet korte tijd later op naar een grote brand. De melding van de brand kwam rond 7:15... En het vuur woedde in een duingebied en besloeg naar schatting een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om te voorkomen dat de brand zich verder door de droge begroeiing zou verspreiden. Dankzij de snelle inzet van de brandweer was het vuur al snel onder controle. Kort daarna kon het zijn brandmeester worden gegeven. Over de exacte omvang van de schade aan het natuurgebied is nog niets bekend en ook de oorzaak van deze brand wordt onderzocht. Bij de brand raakte niemand gewond.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Earth and Fire. What difference does it make?
1: Klopt.
0: Het is tijd voor 3 Nederlandstalige platen en die verpakken we dan, hè?
2: Ja, en die gaan we een beetje terug in de tijd. Want de Foreo's zijn onder andere bekend van de bekende nummer Zeg niet nee, als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee, niet doen. Dus die gaan we draaien. Dan hebben we Connie van der Bos en Wim Rijken, beide niet meer onder ons, met Wie weet wat liefde is. En dan hebben we Johnny Lyon. En die heeft ook furoren gemaakt natuurlijk bij Circus Tony Boltini, onder andere samen met Rob de Nijs en nog een paar van die artiesten, Trea Dobbs. Maar zijn grote hit was natuurlijk Sofietje.
3: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Zij dronk ranja met een riem.

0: En dat was het Rondje Hollands voor vandaag met Johnny Lyon, Sofietje, Connie van der Bos en Wim Rijken, wie weet wat liefde is, en de Foreo's met Zeg niet nee.
1: Het is tijd geworden, Rob, voor twee verzoekplaten. Maar ja, voordat we dat gaan doen, eerst nog even het telefoonnummer.
0: Ja, het telefoonnummer, als u denkt van ja, leuk die verzoekplaten, maar dat nummer wat ik graag wil horen, dat is nog niet gedraaid. Nou, dat kan, moet u het even aanvragen of kunt u het aanvragen. 085 2020 300. Ging te snel? 085 2020 300. En ik heb voor mij liggen, althans het verzoekje van Beppie Roest. Want het zou heel raar zijn als Beppie Roest voor mij ligt. Maar Beppie die vraagt John de Bever aan met Ik vier het leven hier. We gaan echter beginnen met het verzoekje van Nicolaas. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Ja, mooi nummer. Céline Dion en My Heart Will Go On.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en we gaan weer even kijken naar onze website eimond360.nl. Daar kunt u al het nieuws uit de Eimond lezen. En dan kom ik bij een evaluatie, zoals het heet, van een open dag van Telstar die druk bezocht werd door onze collega Hans Akkerman geschreven. Een open dag bij Telstar, de manier voor supporters om in contact te komen met de spelers. Nieuwe aankopen, wellicht het nieuwe thuis of nieuwe blauwe uitshirt aanschaffen. Op het kidsplein meedoen met spelletjes, een handtekening en foto's scoren of een panelsessie bijwonen onder leiding van perschef Leo Driessen. Kortom, een gemêleerde middag en voor elk wat wils. De stemming die zat er al vroeg in. Rond de klok van 12 uur namelijk werden de eerste biertjes al genuttigd en is het al een drukte van belang. Burgervader Frank Dales die toont een aangeschaft shirtje en die kijkt zijn ogen uit. De promotie was al geweldig, maar wat dat eerste eredivisiejaar met Telstar heeft gedaan is echt ongelooflijk. Gekkenhuis, laat hij weten. Een kwartier later stroomt de Noordtribune behoorlijk vol, want spelers en staf worden daar één voor één voorgesteld en dat wordt gedaan door spreekstalmeester Steve Hammerstein. Opvallend zijn Jeff Hardeveld en Ronald Koeman junior, want die ontvangen een net iets steviger applaus. Na het voorstelrondje wordt de nieuwe hoofdtrainer Henk Brugge belegerd door een enorme schare fans van jong tot oud die of met hem op de foto willen of even een praatje willen maken. Worden we met jou kampioen, Henk? Vraagt een vrouwelijke fan aan hem. Henk Brugge die weet wel raad met het antwoord. Ik geloof niks, maar we gaan het proberen. Antwoordt hij glimlachend en beleefd. De kinderen die vermaken zich met computerspelletjes, schieten op een bord met 6 gaten, zoeken even een plek in de spelersbus en die gaan op de foto met hun favoriete spelers. De wachtrijen voor het nieuwe shirt nemen enorme vorm aan. Ook 3 fans uit Hoofddorp, die hebben het prima naar hun zin. In Hoofddorp is bijna iedereen voor Ajax, maar ik vind Telstar gezelliger, dorpser, dat is zo, en gemoedelijker. Dat is ook zo, weet de 31-jarige Robert Kuitert, die sinds seizoen 2024-2025 over een seizoenkaart beschikt. De broers Rick en Tim van Rijn, respectievelijk 12 en 10 jaar, zijn onlangs pas besmet geraakt met het Telstar-virus. We vinden het prachtig hier. We hebben geen seizoenkaart, volgen Telstar pas een half jaar en we hopen binnenkort een keertje een kaart te kunnen bemachtigen. Dat zou heel tof zijn, oordelen de broers in koor. Ook de halen we meer, ontkomt er niet aan en kleurt voorzichtig wit. Nou, binnenkort gaat het al beginnen, want de WK is nog maar net 1 dag achter ons. En wij weten al dat begin augustus de eerste wedstrijd zal zijn tegen NEC. En dat belooft natuurlijk heel wat moois te worden.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen...

0: miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Show.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Dit geluid.

0: zo, luisteraars, zijn we begonnen aan het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochtermix op maandag 20 juli 2026. Met muziek van The Golden Earrings en Dang Dang Diggy Diggy Dang uit 1968. En The Rubettes, I Can Do It. De Rubettes, die staan op dit moment behoorlijk in het nieuws, Rob.
1: Ja, want we hebben vorige week gemeld dat, weet je ook alweer, It's a Heartache overleed.
0: Bonnie Tyler.
1: En de Britse gitarist en zanger Tony Thorpe van de Rubettes, die is afgelopen weekend overleden. De groep die scoorde tussen 1974 en 1976 7 top 10 hits in de top 30. Hun laatste hit, You're the Reason Why, die werd gezongen door die Tony. Hij kampt al langere tijd met een zwakke gezondheid en hij is 80 jaar geworden. En zo gaan al die artiesten uit onze jeugd af, die gaan langzaam maar zeker een beetje afscheid nemen van het leven. Want gisteren is ook nog overleden op 79-jarige leeftijd Jimmy Killstrap. En als u denkt, wie is Jimmy Killstrap?
0: Swing Your Daddy.
1: Swing Your Daddy. En hij was ook een belangrijk lid bij het achtergrondkoor van de Stevie Wonder. Hij is 79 geworden, laat een vrouw achter en kinderen en heel veel kleinkinderen, staat er in het nieuwsbericht.
0: Oké, 085 20 20 300, jouw verzoekplaat, die willen we met veel liefde gaan draaien. We gaan eerst luisteren naar een opname van Paul McCartney en The Wings. Oh. En High, High, High.

0: Paul McCartney en The Wings. Ja, hier heb ik wel wat mee hoor, met Paul McCartney. Niet bijvoorbeeld de Beatles of zo, of de Rolling Stones. Dat is allemaal in mindere mate. Maar zoals hij dat nummer heeft gezongen. Paul McCartney in The Wings en High, High, High. Oh, dat is zo lekker. Hey, muziek van The Shadows, Rob. Dat betekent dat we iets gaan vertellen over Pim.
1: Ja, Pim Geurts, die eigenlijk na ons komt op de maandag met Eindeloos Eimond. Maar er is in de handelskade van alles en nog wat aan de hand. Daar kan jij meer over vertellen.
0: Het is gewoon een technisch probleem.
1: Technisch probleem, kan een tijdje duren. Live uitzendingen vanaf de handelskade is voorlopig even niet mogelijk. Maar wij zitten in Studio 13. Pim, jij vraagt een plaat aan en die gaan we draaien. Voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix. Tell me your plans van The Search.
2: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.

0: blijft een heerlijk nummer van de Shirts. En Tell Me Your Plans uit de jaren 70. Op verzoek van Pim Geurts. We gaan naar een volgend item.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: En zoals ik altijd deze rubriek begin, zeg ik altijd de belangrijkste artiesten. Het zijn natuurlijk al die luisteraars van Eimond 360 die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maak er een mooie dag van. Een tompoes, een gebakje, een borrel, een biertje. Het is maar net wat je lekker vindt. Maar in elk geval weer 365 dagen liggen voor u om er weer een mooi jaar van te maken. Maar wie zijn de bekenden die vandaag jarig zijn? Nina Waring, Nederlandse YouTuber en auteur van kookboeken. Nina is geboren in 1996 en dat betekent dat ze vandaag 30 jaar wordt. Ulkay Kuulsen, Nederlandse programmamaker, modeontwerper en ondernemer. Ulkay is geboren op 20 juli uiteraard 1980, 46 jaar. Linda Mertens, de Vlaamse zangeres van Milk Inc., die wordt vandaag 48. En Vincent Klaassen, Nederlandse zanger bekend als Vincent met twee z's, jawel, die wordt vandaag 55 jaar oud. René Dijkstra, Nederlands psycholoog, auteur, columnist en amateurhistoricus, die wordt vandaag 80 jaar. Kim Carnes, singer-songwriter uit de Verenigde Staten, die doet er een jaartje bovenop, die wordt 81. En Hanneke Groenteman, die spant de kroon, want de Nederlandse journaliste en televisiepresentatrice, die mag vandaag, even flink ademhalen Hanneke, 87 kaarsjes uitblazen op haar taart. Dan gaan we ons opmaken voor muziek, want ook iemand in de muziekwereld is vandaag jarig, namelijk Carlos Santana, de Mexicaanse gitarist. U hoort hem al op de achtergrond. Gefeliciteerd Carlos Santana, 79 jaar oud.

0: Ja, dat was hem. Jim Kilstrap, Swing Your Daddy ook. Deze Jim Kilstrap is ons ontvallen. Rob, ik wil met jou eventjes naar de Nederlandse top 40. Ik ga de papieren versie er even bij pakken. En die heb jij ook in je hand, zie
1: ik. Die heb ik ook in mijn hand, ja.
0: Heeft als datum 17 juli 1976.
1: Ja, want we gaan 50 jaar terug in de tijd. En als ik kijk of er veranderingen zijn in de top 3. Mm-hmm. Nou, Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quivers staat nog steeds op 1. Maar daar komt hij aan. Van 4 naar 2, een nummer wat ongetwijfeld de toppositie wel gauw zal gaan overnemen. Namelijk Show Me the Way van Peter Frampton. En op nummer 3 is blijven sneeuws gezakt. Van 2 naar 3, Blueberry Hill van Fats Domino. Maar u weet, wij kijken altijd naar de nieuwe binnenkomers in die top 40 van 50 jaar geleden. En er komt er eentje binnen. Nou, ongelooflijk. Nieuw op nummer 13. Dat is toch wel een hele flinke sprong. Ja. Dat is namelijk Full House met Standing on the Inside. En als u denkt Full House, ik denk dat hij hoog binnenkwam omdat daar de Volendamse voetballer Frank Kramer onder andere... Van Telstar. Is hij van Telstar? Ook dan van Volendam? Oh, nou ja,
0: ook.
1: Ook. Dus van Telstar en Volendam. Frank Kramer ging later ook televisiepresentator worden. Ik geloof bij Hins, dacht ik. En die zat in die groep Full House. Kwamen nieuw binnen op nummer 13 met Standing on the Inside.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Persoonlijk, ik zeg het er ook bij, persoonlijk is dit mijn favoriete plaat van Bluff. En liefst uit Londen. We gaan naar een volgend item.
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
3: Ja, en deze dag is het 20 juli. Dus dat zeg ik maar één keer, want voor de rest ga ik dan alleen maar jaartallen noemen. Ik pak even de heilige kalender. Zo, even een blaadje eraf scheuren. Ach, kijk nou eens, het is vandaag Sint Margriet. Zij is een echte regenheilige. Dat blijkt uit een groot aantal weerspreuken. Sint Margriet is een pisgriet. Zo. Sint Margriet houdt haar water niet. En regent het op Sint Margriet, geeft 6 weken boerenverdriet. Nou, het is droog, dus wat dat betreft hoeven we daar niet bang voor te zijn. 1902. In Macedonië breekt een opstand tegen de Turken uit. Macedoniërs van alle nationaliteiten, Bulgaren, Serven en Grieken, die strijden schouder aan schouder tegen de Turkse overheersers. Maar de 26.000 vrijheidsstrijders kunnen niets uitrichten tegen de 350.000 Turkse soldaten. Balans van de strijd, 1000 revolutionairen omgekomen, 5000 burgers gedood, 200 dorpen verwoest en 20.000 mensen dakloos. Dan gaan we naar 1913. Ook toen was er al een Tour de France en de Belgische wielrenner Philippe Thijs die wint die Tour de France. 1920, de Friese voetbalclub Heerenveen wordt opgericht. De club die heette dan nog Atleta, wordt snel omgedoopt in De Spartaan en later in VV Heerenveen, voetbalvereniging Heerenveen. In 1977 heet de club Sportclub Heerenveen, SC Heerenveen. 1942, nou, de Duitse bezetter die probeert goodwill te kweken en die komt met een geste. Bij huwelijksfeesten kunnen burgers een extra rantsoen aanvragen om het feest nog leuker te maken. Ze krijgen bonnen voor extra snoep en tabak. 1944, Hitler die overleeft een bomaanslag in het hoofdkwartier Wolfschanze en die raakt alleen licht gewond. De aanslag was gepleegd door het Duitse verzet. De belangrijkste verzetstrijders, onder wie Graaf von Stauffenberg, die worden in Berlijn geëxecuteerd. We gaan weer even naar 1975 en dan wel weer naar de Tour de France. Want de Fransman Bernard Thévenet die wint de Ronde van Frankrijk. En dan 1980. We blijven even bij de Tour de France. Joop Zoetemelk wint de 67ste Tour de France. Henny Kuiper die wordt tweede. En de gedoodverfde kampioen Bernard Hinault heeft in de 11e etappe geeft hij op wegens een blessure. Dan hebben we 1985, dan wint hij wel. Want Fransman Bernard Hinault wint dan voor de 5e maal de Tour de France. 1995, Japan die dreigt Frankrijk met een boycot van Franse goederen als Frankrijk de voorgenomen kernproeven op Murora niet stopt. 1996. In Atlanta zijn de Olympische Spelen van start gegaan met het onderdeel schieten. Zoals verwacht hebben de atleten in Atlanta te kampen met zeer hoge temperaturen. Het kwik loopt op tot zo'n 35 graden Celsius. De Spelen worden geopend door de Amerikaanse president Clinton. Hoogtepunt van de plechtigheid, dat was de ontsteking van de Olympische vlam door Mohammed Ali. In 1960 de winnaar van de gouden medaille boksen. 2001, het programma Opgelicht beschuldigt GroenLinks-politica Tara Singh Farnama van oplichting en het voorwenden dat ze kanker heeft. Singh Farnama was de eerste allochtone vrouw die in de Nederlandse Tweede Kamer werd gekozen. Ze verliet de Tweede Kamer op 30 mei 2001. 2023, de film Oppenheimer gaat draaien in de Nederlandse bioscopen. Het zou een van de populairste films van 2023 worden, Oppenheimer. Het gaat over G. Robert Oppenheimer, de theoretisch natuurkundige die hielp bij de ontwikkeling van de eerste kernwapens. Dan tot slot, vorig jaar op deze dag. Illusionist Hans Klok raakt gewond tijdens een optreden in Scheveningen. Hij krijgt een sabel door zijn arm. Na het incident wordt de wond verbonden en maakt hij gewoon de voorstelling af. Ja.

0: Maar goed dat er geen camera hangt hier in Studio 13. Ja. Ik op zoek naar mijn koptelefoon. Ik kon hem niet vinden. Overal kijken, heeft Rob hem op.
1: Ja, dat gebeurt wel eens een keer. Daar heb ik vaker last van. Ik denk van, hey, ligt een tandje. Is het een tandje van iemand anders of zo?
0: We hadden het even over muziekbladen van vroegere jaren.
1: Nou, ik vond het zo leuk dat je drie van die nummers achter elkaar zette uit de jaren 70, zo'n beetje, weet je wel. Ja. En dat was ook de periode dat je dan wist van, oh, het is nu de helft van de maand en er komt een nieuwe popfoto uit. Klopt, of de nieuwe muziekexpress, want dat kan ik nou gewoon noemen, want die bladen bestaan niet meer. En dat was dan vol met een muziekparade. Mm-hmm. Vol met posters, songteksten knipten we uit. Deed jij dat ook?
0: Nou, nee, ik was niet zo van het knippen. Af en toe haalde ik er een lijstje uit. Bijvoorbeeld een top 10 van iemand of een top 25. Dat haalde ik er wel uit. Maar ik was niet van de posters.
1: Oh ja, ik wel hoor. Ik hing ze allemaal op.
0: Noem eens de poster die je op je slaapkamer had hangen bijvoorbeeld.
1: Nou, het zat al
0: David Cassidy, denk ik.
1: Dat zat al vroeg in me. David, ik wist het zelf niet. David Cassidy hing ik op. En de Bay City Rollers had je toen. En je had posters van Mutt, hè, want daar kwamen eigenlijk...
0: Die boybands.
1: Boybands, nou, natuurlijk ook Blondie had je ook. Dance. En je had ook posters, dat vond ik altijd wel leuk. Die ging je dan ook ophangen en dan ging je met dartpijltjes erop gooien.
0: Oh ja, dus dat was dan een poster?
1: Nee, dat waren posters van groepen die ik niet zo leuk vond.
0: Oké, zoals?
1: Nou, moet ik dat echt zeggen?
0: Ja?
1: Nou, goed. Ik was niet zo Rolling Stones. Ik was ook niet zo Sweet en zo.
0: Van dat spul. Dat kan toch? Iedereen heeft zijn eigen smaak.
1: Kijk, maar goed. Ik was verder een heel lief jongetje, hoor. Dus op alles met dartpijltjes ging gooien of zo.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat heb ik ook nog jaren gedaan.
1: Dartpijltjes gooien, oké.
0: Okay. Hey, we gaan niet te veel uitweiden. Ik wil je vriendelijk bedanken voor je aanwezigheid hier in de studio.
1: Ja, ik wil jou vriendelijk bedanken voor het feit dat ik hier mocht zijn.
0: Morgen weer.
1: Ik ben er morgen weer, En woensdag gaat ook gewoon door. Er komt Rina.
0: Ja, en dan donderdag zitten wij weer.
1: En straks
0: gaan we lekker een non-stop luisteren.
1: We gaan non-stop luisteren. Ja. En morgen dan is er weer een nieuwe aflevering tussen 10 en 12 van de Ochtendmix.
0: We gaan eruit met Guus Meeuwis.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen.

0: over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Show.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Heijmond 360.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van de fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte.

0: 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 3.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 100.

0: Met de komst van Heijmond 360, de nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen, luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM. Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A. Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede, ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl. Of schrijf SHA, postbus 646, 1940 AB in Beverwijk. Historische verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
3: Luisteraars, van harte welkom bij deze uitzending van Historische Verkenningen. Daan de Vries die doet redactie en techniek. Een interview wordt afgenomen door Jan Kamferman. Wij praten met Jean Roefstra. Hij is archeoloog, onderzoeker van allerlei archieven en ook gewoon een heel beminnelijk mens die hier in ons programma Historische Verkenningen vaak het woord voert en dan ons allerlei dingen vertelt die wij nog niet wisten of hoogstens als een vage klank hadden gehoord. En hij is vandaag weer hier. En Jean, van harte welkom.
4: Dankjewel, Jan. Ik word er stil van je introductie.
3: Nou, dat is niet de bedoeling. Ja. En ik ga voorbij. Jean, in Nederland is niet veel bekend over de Tempeliers. Nu hebben de Tempeliers in de geschiedenis van Europa een geweldige rol gespeeld. Ja, en dan is het bijna niet voor te stellen dat er in Nederland, en misschien zelfs in het stukje waar wij nu zitten, geen restanten van de Tempeliers. Hoe klein of hoe onbelangrijk in vergelijking met het grote Europese gebeuren. Maar voordat we over de Tempeliers hier mogelijk in deze regio praten, kun je misschien iets zeggen wat waren de Tempeliers eigenlijk? Want wij kennen ze uit films als mensen die grote zwaarden hebben, rode kruis op hun rug en verder ontzettend goed konden vechten en met veel buitenwoog stampwerk door de film joegen. Maar dat zullen ook wel andere dingen gedaan hebben.
4: Ja, kijk, in de films krijgen zij nog steeds niet de rol die zij eigenlijk verdienen. Je had enkele jaren terug de film Kingdom of Heaven. En kwamen Tempeliers in voor. Deze historisch, toch wel overdachte film, heeft er zoveel flaters begaan en zoveel verkeerde dingen in scène gezet dat ik denk van ja, we snappen het nog steeds niet. En dat hoort een beetje bij Nederland, hè? Wij kennen de Tempeliers eigenlijk min of meer door die Da Vinci-code en al die rare legendes. Kortom, er is ontzettend veel onzin geschreven over de Tempeliers en helaas wordt dat nog steeds gedaan. Dus narigheid, als je als onderzoeker naar zo'n historisch verantwoorde film, zeggen de makers, dan kijkt, dan denk ik van ja, dat was leuk, maar ik weet niet wie jullie in hebben gehuurd, maar dat klopt van donder van. Maar goed, de Tempeliers, je ziet het ook in de laatste film die ik benoemde, die krijgen een hele kwalijke rol, die ze nooit gespeeld hebben overigens. Wat ook nooit heeft gekund. Maar ja, het zijn ketters, hè. Want ja, als we over de Tempeliers praten, het is een heel bijzonder verhaal. Het heeft maar bijna 200 jaar geduurd. Maar ja, ze zijn veroordeeld als ketters. Ze zijn uitgemoord. Ze zijn uit de geschiedenis gevaagd door de Franse koning Philips de Schone. Tussen haakjes, zeiden zijn tijdsgenoten al. Want zo schoon was deze meneer niet. Het was gewoon een verschrikkelijk man. En men zegt dan wel van de Tempeliers, hè, als we het over ze hebben, ja, die waren te rijk en te machtig. Ik denk dat dat wel in die zin waar is, maar dat de koning van Frankrijk eigenlijk heel Europa wist te bewegen tot de vervolging van de Tempeliers in 1307. En zelfs de paus daarvoor voor zijn karretje te spannen, ja, dat is een ongekend iets in de geschiedenis. Wie waren die Tempeliers nou? Nou, dan wordt het al heel gauw stil. Maar wat we weten is dat na de verovering van Jeruzalem, omstreeks

0: 11:20 een paar mannen bijeenkwamen in de Heilige Grafkerk van Jeruzalem. En men had zorgen over de pelgrims die naar het Heilige Land kwamen. En men wilde daar iets mee. Nou schijnt de oorspronkelijke bedoeling te zijn van de tempeliers om deze pelgrims te beschermen. En sterker nog, gewapende hand natuurlijk. Maar tevens werden zij ook monniken. En dan hebben we een uniek stukje in de geschiedenis. Want hoe kan nou een monnik het zwaard voeren? Nou, dat is een hele pittige discussie geweest in de begin 12e eeuw. Maar het is er toegekomen dat zij daadwerkelijk als orde ontstonden rond dat 1120. Maar ze werden bekend. Ze konden goed vechten. Dat was al heel vroeg bekend. Kijk, er zijn de meest rare ideeën over wat zij daar deden op de Tempelberg. Maar ze kregen van de koning van Jeruzalem een stukje van zijn paleis op de Tempelberg, waar je op het ogenblik niet eens meer mag komen als christen, bij de Alaska-moskee. Maar voor de rest zwijgt de geschiedenis. En dat is het moeilijke. De ontstaansjaren zijn bijna niet te volgen. En de moderne mens vult dat dan maar met zijn eigen fantasie in. En dat zien we nog steeds terug in boeken, in films. Maar wat er precies gebeurd is, weten zelfs ook wij wetenschappers niet echt precies. Wat we wel weten is dat er een moment kwam dat de stichters naar Europa kwamen. En het is heel bijzonder dat de meeste belangrijke stichters uit Vlaanderen kwamen en Noord-Frankrijk. Wat zij hebben gedaan is een bezoek, een reis te ondernemen door Europa heen om gelden en goederen te verzamelen en goodwill voor hun orde, voor hun stichting. En daarmee hebben zij de grondslagen gelegd voor hun fantastische rijkdom, zegt men nog steeds, maar je moet je niet vergissen. De tempeliers mochten dan wel machtig zijn, maar in het begin was het nog een kleine groep. Maar zij zochten geld, want het behouden van het Heilige Land ging gepaard met gevechten. Er was ontstellend veel materiaal en geld voor nodig. En personeel, zouden we nu zeggen. Toen niet. Kijk, je kunt wel als paus mensen oproepen tot een kruistocht. En die mogen al hun kosten voor zichzelf nemen. En dan maar hopen dat je ooit Jeruzalem bereikt. Dat was het doel, hè? Het graf van Christus in de Heilige Grafkerk. Maar ja, het is natuurlijk een ontstellende geschiedenis. Stel je dat nu eens voor. Hè? Alleen het idee dat je een kruistocht uitroept om een bevolkingsgroep of een cultuur te vernietigen. Nou, daar moet je tegenwoordig maar eens mee aankomen. Het is natuurlijk nog steeds een heel beladen onderwerp. Maar wat ik weet van de tempeliers en van mijn collega-onderzoekers is dat zij de mensen wilden beschermen, zeer gelovig waren, behoorlijk strenge regels hadden, in feite ook vochten. Onder andere een van de regels waren, zij mochten geen christenen doden. Alleen maar ja, ongelovigen, in dit geval de Saracenen of noem maar. Men roept nu heel populair de strijd tegen de islam. Nou, daar moet je ontzettend mee oppassen wat daar werkelijk gebeurd is, want dat klopt niet helemaal. Mm-hmm. En er zijn nogal wat vooroordelen over de tempeliers en de kruistochten. En zeker ook voor Nederland, want we zeggen tempeliers in Nederland. En dat is een heel ingewikkeld en moeilijk onderzoek. Maar de kruistochten en de Nederlanden, of de lage landen, zeg maar. Nou, daar hebben we wat initiatieven voor genomen om nou eens te kijken. Deden wij nou mee? Want de wetenschapswereld denkt, nee hoor, Nederland, ben je gek. Er is zelfs een professor geweest in België. Die heeft gesteld, en die heeft ook een boek laten verschijnen enkele jaren terug. Krijgers voor God, meen ik. En die stelt eventjes in één zinnetje. Nederland, er kunnen geen tempeliers zijn, want Nederland deed niet mee naar de kruistochten. Nou, ik heb tijdens het congres gezegd, ik weet niet waar deze man deze overdenking vandaan haalt.
1: Welk congres, als ik even mag onderbreken?
0: Het is de weerslag van het congres over de orde van de tempeliers. Een hele grote selecte groep internationale wetenschappers is samengekomen in Ieper. En we hebben daar een congres gehad van 2 dagen lang, waar wij vertelden over wat we eigenlijk onderzocht hadden en wat de resultaten daarvan waren. En ja, daar ben ik nog steeds een beetje stil van. Ik mocht Nederland vertegenwoordigen. Yes. Dat bleek natuurlijk wel niet zo moeilijk te zijn, want ik ben denk ik zo'n beetje de enige die de tempeliers in Nederland probeert te onderzoeken.
1: Oh.
0: Want ja, de Nederlandse wetenschap laat ons op dat punt in de steek.
1: Geen belangstelling? Of nou, zeggen ze van dat is het toch niet, dus waarom zou je zoeken?
0: Ja, nou, dat is er dus gesteld in de jaren 30 van de vorige eeuw. En ja, ik denk, waar heeft diegene de wijsheid vandaan gehaald? Het was kennelijk te ingewikkeld of het was niet zo makkelijk te vinden. En dat zie ik toch wel eens een beetje in de wetenschap. Ja, ik weet dat ik mijn collega's een beetje aanval, maar soms. Maar soms, als het erg moeilijk is, wordt het wel eens gelaten. En in dit geval is het zeker te weten, buiten religieuze overtuigingen, hè, want ja, Nederland was ernstig katholiek. En we praten wel over mensen die tot ketter verklaard zijn. En dat is, en je denkt van, ja, maar dat was de middeleeuwen. Nou, beste Jan, ik zat in een stad waar de religie ongeveer zijn kernpunt heeft, in een archief. Ik was ernstig op zoek naar het ultieme bewijs dat de tempeliers wel degelijk in Nederland aanwezig waren. Hun veroordeling. En wij wilden gewoon de akte niet geven of opzoeken. Want de archivaris zei, meneer Roestra, u praat over ketters. U denkt toch niet dat ik die akte aan u ga geven? Deze geschiedenis is voorbij. Dit moet u niet willen. Nou, toen, nou,
1: wat denk je tegen jou zeggen, niet willen? Nou. Dan zeg je, dan moet ik het zeker zien.
0: Nou, ik kan je vertellen dat ik de man iets heb gezegd dat ik niet meer zal herhalen. Maar ik ben vol woede het archief uitgelopen. Onvoorstelbaar.
1: Een stuk heb je nooit meer gezien? Of nee, later aan
0: nee,
1: wel?
0: Nee.
1: Hoeft het niet meer?
0: Ik ben nu heel erg hard op jacht naar een afschrift daarvan.
1: Ah. Ja. Maar je weet dat het bestaat?
0: Het bestaat. Er zijn er maar twee overgebleven in Nederland. Het komt vreemd over, hè? En tegenwoordig zou men natuurlijk zeggen, hè, zeker in het oog van die Da Vinci-boeken, hè, van, oh ja, het is een groot katholiek complot en zo. Ik vind dit dommigheid, onwetendheid.
1: Ja.
0: En als je de naam Tempeliers laat vallen, laat ik nu eens even heel eerlijk zijn. Voor mijn collega-onderzoekers uit de hele wereld, hè, want er zijn zelfs Midden-Oosten-onderzoekers bij, is het heel gewoon om het over de Tempelieren in hun land te hebben. Een bijzondere geschiedenis. In Nederland zijn er twee mogelijkheden. Ze kijken je vreemd aan. En ze denken, waar ben jij nou bezig? En ik moet helaas zeggen, zelfs in de wetenschapswereld, dat je uitgelachen wordt. En dat is, vind ik erg vreemd. En zeker als je het over ketters gaat hebben in de 21ste eeuw, dan denk ik van, nou, als u het toch over ketters heeft, dan zoekt u dan maar even de rest van de kerkelijke geschiedenis uit. Dan
1: wil
0: ik
1: ook wel eens. Er zijn er genoeg.
0: Er zijn er genoeg, ja. Ja. Het is een beladen onderwerp.
1: Ja. Tempeliers. Jij zegt, een van hun taken was het begeleiden of het zorgen voor de pelgrims die naar het Heilige Land trokken vanuit Europa.
0: Ja.
1: Dat was zo'n beetje het enige christelijke stuk nog in de wereld toen.
0: Ja.
1: Ging daar ook verpleging bij, verzorging van zieken, of was het puur echt zeggen ze kunnen lopen, om het zo te zeggen?
0: Nou ja, kijk, de tempeliers die waren vlak gestationeerd bij het Heilige Graf in dat paleis. De verzorging, zij deden het wel. Maar in feite viel de verzorging aan de orde van de hospitaalridders, die ook in Jeruzalem ontstaan zijn, maar dan even een 20 of 30 jaar eerder.
1: Mm-hmm.
0: Dat is heel bijzonder. Later in de 13e eeuw en zeker bij de vervolging van de tempeliers in 1307, toen die startten, zie je dat er tussen deze twee orders behoorlijke rivaliteit is. Maar ja, we zitten dan eigenlijk al in een stuk dat zowel paus als koningen als keizers deze orders misbruikten voor hun doeleinden. Oorspronkelijk waren de tempeliers bedoeld om de pelgrims gewapende hand te beschermen. Dat zij enorm goede vechters waren, dat viel direct al in het oog bij de koningen van Jeruzalem of Europese koningen of heren. En ik vind het een beetje een drama, want ik wil niet al te veel ingaan op de strijd in het Midden-Oosten en het doel van de kruistocht. Ik heb daar zelf zo mijn reserveringen bij. Ik snap als onderzoeker niet geheel wat men daar heeft willen doen. Ik vind het een gevoelig onderwerp. Als ik het persoonlijk even mag zeggen, ik kan er maar niet bij dat je doodt in naam van een god. En daar vrij toestemming voor heeft. Hè? Om het zo maar diplomatiek te noemen. Ik noem nu wel de christelijke zijde. Maar ja, de andere zijde had ook dat idee. En ik vind het onvoorstelbaar dat dit gebeurd is. Wat mij het meest.
1: Nog gebeurt soms.
0: En ja, helaas nog steeds gebeurt. En nog steeds. Hè, en dat is geschiedenis, maar ook het akelige van geschiedenis. Als je niet de bron kent van een conflict. Hè, we zien in het Midden-Oosten nog steeds conflicten ontstaan of voortduren of verergeren. Die eigenlijk in feite uit de tijd van de kruistochten komen. Het is onvoorstelbaar. En ik ben daar toch best wel treurig over. Mm-hmm. Een van onze doelen is nu, van deze onderzoekgroep, het heet de Vereniging ten behoeve van het onderzoek van de tempelridders en de hospitaalorde, is te kijken wat is nu werkelijk gebeurd. Wat zijn nou de oordelen? Wat zijn de vooroordelen? Nou, het belangrijke van het congres in Ieper bleek dat alles wat wij dachten te weten over de tempelridders, de tempeliers of de armen van Christus, zoals ze ook wel eens geheten werden, is dat wat er bekend was, als wij het over tempeliers hebben, kijken we onmiddellijk naar Frankrijk. Weten we alles van? Is alles gebeurd? Franse koning heeft ze ook vernietigd, hè? In Nederland hebben we er geen boeken over. En alles wat wij eigenlijk in Nederland lezen komt uit het buitenland. Engeland, Frankrijk, België.

0: Jean, jij vertelde zo mooi over de Tempeliers, wat ze deden. Je zei, we wijzen allemaal naar Frankrijk.
1: Ja.
0: Zit er in de archieven van het Vaticaan nog dingen dat je zegt, nou, daar hebben we nog niks van gehoord, er is nog niemand toegelaten. Misschien de meneer van de Da Vinci-code, maar voor de rest niemand niet. Is daar nog iets te halen, denk je? Of zeg je
1: dat? Ik weet het wel zeker, Jan, want het klinkt misschien onwaarschijnlijk in je oren, maar je hebt wel vernomen dat het Vaticaan 2 jaar geleden heeft gemeend. Ze hebben wereldwijd de media gezocht met een akte van de paus van destijds, ten tijde van de vervolgingen, 1307, 1312. In 1312 werd namelijk de orde opgeheven wegens ketterij. Dat men vergeving zocht en dat de paus helemaal niet misdadig was en helemaal de tempeliers niet in de steek liet. Hè, want de tempeliers, dat heeft voor heel veel boosheid gezorgd. Zij vielen onder de directe verantwoordelijkheid van de paus. Koningen hadden ze niets te vertellen. Niemand mocht ingrijpen op hun rechten en ze hadden bijzondere rechten. Maar het Vaticaan, ik kan je vertellen, ik heb een paar stukken kunnen vertalen die oorspronkelijk inderdaad uit het Vaticaan afkomstig zijn. En die bewijzen al de aanwezigheid van tempeliers. Sterker nog, vandaar dat ik ook zo verwonderd ben, ik heb akten kunnen vinden waar dus zeer duidelijk een conflict beschreven wordt waar de paus zich mee bemoeid heeft in de 12e eeuw al in Nederland. En dat ging er domweg om dat er dichtbij een wijk in Aalburg een parochiekerk stond met een priester. En ja, zoals we weten, in de middeleeuwen ga je niet zomaar naar de kerk. En niet zoals tegenwoordig. Je moest tiende betalen, belasting werd er geheven. En laat nu net de tempelorde een kerk gebouwd hebben in dezelfde parochie. Dat voorrecht hadden ze. Ze hebben daar zelfs een commanderij gebouwd en een klooster. En ja, de tempeliers hadden andere rechten, andere voordelen voor de bevolking. Je kon bij de tempeliers namelijk altijd terecht. En je hoefde daar niet te betalen voor. Je kon schenkingen doen, oké. Maar zij namen ook mensen op die dus niet op het kerkhof zomaar begraven mochten worden. Zij zochten daar een plekje voor. Zij hadden dat voorrecht. Dus ja, je ziet dan ineens een gemeenschap denken van ja, we kunnen wel naar onze oorspronkelijke parochiepriester gaan. Hè, en ons laten, ik moet het fatsoenlijk even zeggen, maar daar moeten we betalen voor. Of er zijn wat strenge regels. Maar bij de tempeliers ligt het wat makkelijker. Laat ik het heel eenvoudig vertellen. Nou ja, je ziet ineens dat de kas van die parochiekerk keihard achteruit dendert. En die parochiepriester gaat natuurlijk verhaal halen.
0: Beklag doen.
1: Zijn beklag doen. Er ontstaat een ruzie. De bisschop van Utrecht wordt erbij betrokken. De bisschop van Utrecht kan natuurlijk niet zeggen over de tempeliers. Gaat naar de paus. En ja, fragmenten uit deze correspondentie zijn door mij teruggevonden. Komt inderdaad oorspronkelijk uit het Vaticaanarchief. En inderdaad, er wordt een uitspraak door de paus gedaan. En vreemd genoeg, daar zijn we Nederland weer als Nederlanders uniek in, verliezen de tempeliers dit conflict. En dat is ongekend, want in Europa zou dit niet gebeuren. En dat is toch wel iets om over na te denken, dat de tempelieren hier niet zomaar makkelijk zich konden vestigen, niet zomaar vanzelfsprekend eigenlijk gelijk kregen of hun voorrechten mochten uitvoeren. Dat geeft te denken. Het is wel gebeurd in Brabant, in Alphen. Daar heeft ook commanderij gestaan. Eigenlijk Nederlands enige commanderij, stelde de wetenschap van buitenaf nog. Maar als je bedenkt dat Frankrijk in departementen is verdeeld, dat sommige departementen niet eens een commanderij hebben, of maar eentje, zegt er toch wel iets over Nederland. Hè? Men zegt over Ter Brake bij Alphen in Brabant. Nederlands enige commanderij. En dat is niet erg, want ze hadden genoeg bezit. En vergelijking met Duitsland, België en Frankrijk laat ons weten, ook Engeland, dat dat genoeg is voor een heel land. Maar ik heb ontdekt dat er meer zijn. En onder andere in Zeeland is een unieke situatie. Zo uniek dat hij bedreigd wordt. Daar ligt ook een commanderij eigenlijk voor het grijpen. Ik ben er al jaren actief mee via de Stichting Historische Archeologie en deze onderzoeksvakgroep. Want ja, we hebben gewoon een unieke kans om een vesting van de tempeliers te kunnen onderzoeken. En sterker nog, daar vlak naast ligt een vesting van de Johannieters, of de Orde van Sint-Jan, en nu heet de Maltese Orde. Maar ja, we praten tot de 16e eeuw. Heeft dat allemaal bestaan? En vreemd genoeg, hebben ze een nieuwe vesting naast de tempelvesting gemaakt. Er zal een lading op gehangen hebben. Maar je ziet dus heel duidelijk dat die twee ridderordes zo dicht bij elkaar horen. Ik heb nog niet uitgelegd waarom dat is. Maar in 1312, toen de orde werd opgeheven van de tempeliers en veroordeeld, heeft de paus nog misschien zijn best gedaan, heel erg misschien, om de Franse koning nog dwars te zitten. En hij heeft alle goederen van de tempelridders bestemd aan de orde van Sint-Jan of de hospitaalridders. Mm-hmm. En vandaar dat je altijd die twee bij elkaar vindt.
0: De hospitaalridders, die Sint-Jan en Maltese, dat zit heel erg in elkaar verweven.
1: Ja, het is dezelfde orde, maar ze zijn een paar keer hernoemd. Ze hebben een andere naam aangenomen.
0: Ja, en ik meen vaag te weten dat in Nederland nog een splitsing is opgetreden tussen de katholieke deel en het protestant-christelijke deel.
1: Ja,
0: ook, alle twee nog bestaan.
1: Ja, ook daar is Nederland weer uniek in.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Waarschijnlijk wel.
1: Maar het laat wel iets weten. Als je over de tempel hier in Nederland is bijzonder bitter weinig te vinden. Ik heb je al eens eerdere uitzending verteld dat actes uit die tijd, 12e eeuw, 13e eeuw, behoorlijk uniek zijn. Dus dat is misschien al een antwoord van waarom zijn ze dan niet in Nederland of waarom is het zo moeilijk. Het is ook een heel gecompliceerd onderzoek. Maar als je eens goed gaat kijken wat er rond 1312 nou gebeurt in Nederland. Hè? In Europa zien we in 1312 al die goederen van de tempelridders overgaan naar de hospitaalorders. Je ziet zelfs geestelijke andere orders of abdijen land stelen. Wereldlijke heren stelen zelfs landerijen. Ik heb in Zeeland een ontzettend goed voorbeeld dat de bisschop van Utrecht zelfs met geweld moet ingrijpen dat een paar geestelijke orden niet het bezit jatten van de tempeliers wat voor hem bestemd waren. In die spanning van 1312 kun je iets terugvinden. En dat is nou het leuke. Om een ingang te vinden, zijn ze er nou geweest en niet. En nou ja, in Heemskerk heb ik dus daar de bewijzen voor gevonden.
0: Dat is een mooi onderzoek waar we graag nog meer over horen.

0: Jean, in Heemskerk komt op een zeker moment duidelijk tevoorschijn uit de archeologie en ook misschien uit andere bronnen, dat horen we graag van je, dat daar de orde van Sint-Jan, ik noem het maar even voor het gemak, de orde van Sint-Jan, bezittingen heeft.
1: Ja.
0: We weten dat uit eerdere inleidingen die je hebt gegeven, dat de orde van Sint-Jan voor een deel begiftigd werd met bezittingen die bij de tempeliers hoorden. Is dat in Nederland en met name in ons gebied, en dan komen we een beetje rond Heemskerk, ook zo gebeurd?
1: Ja, het opmerkelijke is, Sint-Jan is in Nederland zeer aanwezig in de middeleeuwen. Daar is al veel over gepubliceerd. Alleen het opmerkelijke is, in Heemskerk is dat er ineens, en ja, dat loopt dan gelijktijdig met de opheffing van de tempeliers in 1319... zie je eigenlijk een enorme wolk van bezittingen in Heemskerk ontstaan. Het is onvoorstelbaar wat er eigenlijk gebeurt. Ik heb daar veel brononderzoek naar gedaan en in veel archieven gekeken. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? En goddank is het archief van de heren van Sint-Jan uit Haarlem grotendeels bewaard gebleven. En inderdaad zie je de ene bezittingsakte naar de andere uit Heemskerk. Heemskerk, dat is wel eens door onderzoek aangetoond, was voor een groot deel zelfs in handen van de Sint-Jan in de 14e eeuw. Dat is opmerkelijk. Je ziet ineens al die bezittingen ontstaan. En ze hadden ook een uithof naast de kerk van Heemskerk. Daar weten we nog heel weinig van. Alleen opmerkelijk is dat ze ook de kerk in bezit krijgen. En dat is een akte waar ik toch wel heel erg trots op ben om die gevonden te hebben. Die moest er zijn. En inderdaad, het heeft me bijna 20 jaar gekost om hem te vinden. En daarin staat dus het hele verhaal van Heemskerk. En dan zie je eigenlijk wat ze allemaal krijgen. En dan zie je eigenlijk ook dat de leegte wordt opgevuld in de eerdere uitzending over Oud-Haarlem. Oud-Haarlem verdwijnt uit de bronnen. Een hele vage reden wordt gegeven dat hij geen oudste zoon heeft. Laat dat nou net in die vervolgingsperiode zijn van de tempeliers 1307, 1312. En het vage is, net als Oud-Haarlem, blijft de kerk ook in handen van de graaf van Holland. Op juridische basis had hij die kerk al lang al uit moeten geven. En dat klinkt wat raar, hè? Een kerk in leen of een kerk in bezit geven. Maar zo zit het nou eenmaal in de middeleeuwen. Sint-Jan ontvangt de kerk en die akte die is nu aangetroffen. Het zegel hangt er nog aan, een heel verhaal erover. En ja, ook met die, ik moet wel zeggen, geheimzinnige persoon. Die wijbisschop of commandeur van Sint-Jan, die Jan van Denemarken heet hij. Bisschop van Zuiden. Heel vreemde titel. Het schijnt iets op een bezitting in Griekenland te duiden. Waar we nooit zijn geweest overigens. De Sint-Jan heeft ineens bezitting in Heemskerk. Dat is overduidelijk. Het gebouw is ook aangetroffen. Tijdens de opgravingen in 1969, die tot 1971 duurde, waarbij ook de kerk onderzocht werd, zijn er funderingen onder de voormalige bakkerij Schuit tevoorschijn gekomen. Daar zijn fragmenten aangetroffen van glas in loodramen die duiden op een enorme rijkdom van het huis. Het is een uithof. De commanderij, zeg maar het grote bestuurscentrum. Dat was een soort klooster met een kerk. En wat andere bezittingen in een gebiedje in Haarlem, Sint-Jansweg heet het. Vanuit die commanderij werd ook onder andere die uithof van Heemskerk bestuurd. Nou heb ik daar niet een akte van die dat keihard zegt. Zelfs van Sint-Jan, waar we eigenlijk heel veel van weten, is het toch niet helemaal duidelijk hoe dat nou in Heemskerk zit. Op basis van archeologie en de combinatie van de bronnen weet ik dat er een uithof zit. Als we kijken naar het archeologisch onderzoek, hè, dat gaat terug naar de 14e eeuw. En het opmerkelijke is ook dat je dat ook in de kerk ziet. Je ziet dat er iets gebeurd is. Men heeft waarschijnlijk nieuwbouw gepleegd. Of men heeft gesloopt en nieuw gebouwd, gerestaureerd. Maar ja, daar moet je wel erg ver voor gaan. Maar het is te herkennen aan de kerk. Vindt er iets plaats? Hè? Je ziet duidelijk dat de bezittingen van Sint-Jan geld opleveren, dat er een verbetering plaatsvindt en dat er ook intensief gewoond is. Aan de hand van de vondsten die door de archeologische werkgroep van Beverwijk Heemskerk zijn gedaan, zien we dat er behoorlijk wat geld aanwezig is geweest. Alleen heb je steeds weer de vraag met dat soort orders, waren ze nou zo rijk of hadden ze alleen maar bezit? Leefden ze nou sober of leefden ze niet? Dat is een vraag die in de Nederlandse archeologie nog niet helemaal opgelost is zelfs. Maar toch hebben we een belangrijk gebied. En Heemskerk is daarvoor een hele belangrijke. Ik vraag me zelfs af, ik heb het al eens gehad, misschien over de gebieden die rond de kerk liggen, dat er iets aan de hand is geweest. Je ziet ineens een gebouw ontstaan in het centrum, waar de burger eigenlijk niet terug te vinden is nog. Maar de verbazing is hier, een uitgang van Sint-Jan is al belangrijk om te vinden. Maar in Heemskerk hebben we een andere situatie. Er ligt namelijk een heel ander gebouw onder. En niet zoals fundament op fundament, hè, recht toe, recht aan. Nee, we zien een 13e-eeuws fundament, wat een hele andere rooilijn heeft. En vreemd genoeg aan de overkant, de huidige zuidvaart, dan zien we eigenlijk een andere enorme fundering liggen, ook uit de 13e eeuw. En, ja, en 13e-eeuwse vloeren zelfs, en vondsten. Dat is heel raar. Dat klopt eigenlijk allemaal niet. We weten namelijk niets van het centrum van Heemskerk, we weten iets van de kerk. We weten niet of de heer van Haarlem bijvoorbeeld misschien wel een huis had in het centrum van Heemskerk. Misschien ja, om dichtbij de kerk te zijn of zo. Dat zou je allemaal kunnen verzinnen. Ik zit nou echt in een sfeer van het is mogelijk dat, want we weten het gewoon niet. Maar ik vind hem nergens in de bezittingen van Haarlem terug. En van het goederenbezit van de Van Haarlems weten we toch wel echt heel erg veel. Er is wel een stuk archief verloren gegaan, maar dat gaat vooral om de zeer oude periode. Maar het staat er niet in. Als je al die funderingen in kaart brengt en de vondsten koppelt, dan zie je eigenlijk een gebouwencomplex ten noorden van de kerk en ten noordwesten van de kerk staan. Alleen ja, wie zat daar dan? En dan kun je niet zeggen Sint-Jan. Want Sint-Jan heeft aantoonbaar pas vanaf 1319 bezitting in Heemskerk. Ja, en dan gaat bij mij heel erg hardlopend de vraag. Ja, we weten wel hoe dat Europees zit. De orde van de Tempeliers is opgeheven in 1312. Maar er is beslist door de paus dat de goederen van de Tempeliers geschonken werden aan de orde van Sint-Jan. De hospitaalorde, of Sint-Jan moet ik eigenlijk zeggen. En dat is Europees een feit, dat is geen vraag. Bij al mijn collega-onderzoekers in het buitenland is het heel erg duidelijk. Trekt men die verbanden onmiddellijk. Maar ja, we zitten in Nederland nog met de vraag, zijn de Tempeliers wel in Nederland geweest? Nou, inmiddels heb ik vanuit de internationale onderzoeksgroep een publicatie geplaatst in een boek. Met het antwoord ja, de Tempeliers zaten in Nederland. Ik heb zelfs een uitspraak gedaan, mogelijk hier en daar. Het staat allemaal in de kinderschoenen, maar Heemskerk is een groot vraagstuk.

0: Als ik archeologisch een 13e-eeuws gebouw zie, of eigenlijk moet ik praten over een complex, dan heb ik wel inderdaad die vraag: had Sint-Jan inderdaad een tempeliersbezetting in zijn bezit gekregen in Heemskerk? Ja. Ik durf nu wel een beetje hard te zeggen ja. Want ik zie namelijk geen reden van wie dat geweest moet zijn. Ik heb al die wereldlijke heren uitgezocht, alle mogelijke afleidingen gezocht. In het buitenland zie ik heel duidelijk het verband. Ik heb zoveel van die plaatsen in België onderzocht, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoekers mee gemoeid. In Nederland weten we niets, dus ik durf wel een lans te breken. Ik durf wel te zeggen dat ze in Heemskerk zaten. Dat we niet op een enorm iets moeten gaan rekenen, dat is wel duidelijk. Je ziet aan al die bezetting van de tempeliers ook, dat ze hier en daar gewoon kleine uithoven hadden. Ze wilden goederen genereren richting de orde voor de kruistochten. Het ging gewoon weg op de opbrengst wat het land opbracht. En al die goederen en schenkingen natuurlijk, die werden in geld omgezet. En dat ging allemaal richting Heilig Land. Van Sint-Jan weten we dat, hè, want zelfs al waren we het Heilig Land kwijt in de 13e eeuw, men bleef geloven in de gedachte dat we het alsnog zouden gaan proberen. En dat zie je ook ten tijde van de vervolging van de tempeliers. De grootmeester Jacques de Molay die komt naar de Franse koning toe om toch te onderhandelen of ze het niet opnieuw willen gaan proberen. En we zien ook eind 14e eeuw, is een drama, ik ben het slagveld vergeten. Maar toen dacht de Europese adem nog even, we gaan het alsnog proberen. Maar we kwamen niet ver. Het is een massaslachting geweest.
1: En toen hebben ze het,
0: en toen hebben ze het echt voor goed opgegeven.
1: Ja, nou ja, daar dus hebben we nog lang moeten denken. Want ik meen zelfs dat de goede nog speelt met het idee van een kruistocht.
0: Ja.
1: En daar ook feesten voor geeft om de mensen enthousiast te maken. Maar voor de rest komen ze niet
0: verder. Nee, hij bracht het niet verder dan grote feesten. En smulpartijen en loze beloften.
1: Grote woorden wou ik zeggen, maar het,
0: het is er nooit meer van gekomen.
1: Het blijft dus lang door eilen.
0: Ja.
1: Want dan zitten we toch al midden in de 15e eeuw.
0: Ja, absoluut. Dat kruistochtidee, dat is blijven leven. Tempelorde is ook wel opgeheven, maar ja, voor de gewone mensen, stel je dat eens voor, hè, wij lezen nu een boek en wij kijken op internet, we kijken tv, een mooie documentaire. We weten aardig wat over de tempeliers, hè. Maar voor de gewone burger, ze waren wel bekend, hè, want er zijn heel veel schenkingen bekend naar tempeliers. Maar of ze nou opgeheven waren, dat wist de bevolking niet. Zo komt het voor. In Beverwijk loopt de priester van Sint-Jan, hè, die loopt in dat mooie ordekleed, zwart, een groot wit kruis. En in de 15e eeuw zegt men nog rustig dat de tempeliers in Beverwijk aanwezig waren, terwijl het om de priester ging, of enige leden van de orde van Sint-Jan, die nou eenmaal het recht hadden op de kerk van Beverwijk in dit geval. Ik heb in Zeeland gekeken naar bezittingen die ik op het ogenblik onderzoek, ook archeologisch, van de tempeliers, die aantoonbaar heel duidelijk in hun bezit waren. En nog zegt men de mens in de 14e eeuw, terwijl de orde van Sint-Jan daar al lang een hospitaal heeft. En dan verwart men nog zelfs de mensen, de graaflijke kringen, de belastingambtenaren, maken die fout nog wel eens. Ja, het bezitting van de tempeliers, dat was heel erg vaag. Dat loopt in elkaar over. En ja, wij weten hoe het zit en dat ze vervolgd zijn, maar en men zegt, en men gooit ook natuurlijk bij mij onmiddellijk voor mijn voeten, van nou, oké, heb je daar bronnen voor? Nou ja, oké, we hebben daar inderdaad wel bronnen voor. Heel weinig, maar ja, ook over de geschiedenis van Nederland, de Graaf van Holland, hebben we zo weinig bronnen.
1: Ja.
0: Dus welke kans maken we dan? Maar inderdaad, ik kan in Heemskerk niet keihard maken dat de tempeliers aanwezig waren. Alleen, ik weet wel zeker dat het zo is.
1: Je kunt een ernstig vermoeden uitspreken.
0: Ja, absoluut.
1: Heel chic te zeggen.
0: Ja, ik geef wel zelfs antwoord terug. Zelfs van de belangrijke commanderijen in België, die er toch waren, en heel duidelijk zijn, is soms maar één enkele akte bekend. En dat zijn dan de belangrijkste. Dus ja, welke kans maak je met een uithof?
1: Was er een relatie tussen de tempeliers en de abdij van Egmond, waarbij de tempeliers niet erg positief hebben benaderd, zodat daar wel wat over ze staat?
0: Nee. Nee, dat heb ik natuurlijk gehoopt. Hè? En dat durf ik wel te zeggen. Ik heb die vraag gesteld ook natuurlijk. Maar dat is er niet. Ik heb maar één voorbeeld van de tempeliers, dat zij in conflict komen met de bisschop van Utrecht, of de regionale of zelfs plaatselijke macht, zeg maar. En dat is in Wijk en Aalburg. Daar kun je zien wat er eigenlijk plaatsvindt. Daar schijnt een kerk van de Tempeliers, zelfs een kloostercomplex gebouwd te zijn. Ik kan me zelfs afvragen of daar niet een commanderij ligt. Alleen, ik heb daar A, geen papieren van. Het is ook niemand gelukt om die te vinden. Alleen, van dat proces is wel een uitspraak bewaard gebleven. Die lag in het Vaticaan. Dus een hele lange weg is dit verhaal. Die is uit Latijn vertaald. En daar staat dus duidelijk in dat de parochiepriester, dat geeft een inkijkje op hoe men in de middeleeuwen denkt en de kerkgang beleeft. En de parochiepriester was doodsbang, want de gemeenschap ging liever naar de kerk van de Tempeliers dan zijn eigen kerk. En deze man spant niet voor niets een proces aan. Het is heel kleinzielig eigenlijk, durf ik wel te zeggen, dat hij bij de paus loopt te jengelen. Want hij loopt inkomsten mis. Hè. Je moest namelijk overal voor betalen. Hè. Een deel van je erfenis ging naar de kerk. Je moest betalen om begraven te worden. Je moest betalen om de kerk te bezoeken. Je moest daar belasting betalen. En de tempeliers hadden een hele andere instelling. En belastingvrijheid ook. Dus ja, die mensen die dachten van, als wij naar de tempelierskerk gaan, dan hoeven wij niet te betalen. Het staat ons om een gift te doen. Dus zo zie je eigenlijk een beetje. Maar dat is het enige voorbeeld in Nederland. Ja, dus ja, dus ik had gehoopt dat ze in Egmond genoemd, maar vergeet niet Jan, een heel belangrijk aspect. Deze orde is veroordeeld wegens ketterij. Ja. En dat betekent één ding, dan worden de sporen uitgewist. Dan mag je daar als gewone burger niet eens over praten. Dat durf je ook niet. He, ze zijn verdoemd. Je praat niet over verdoemden. Dat klinkt heel raar, maar dat zie je zelfs in ambtelijke kringen terug. He, het archief is ook teruggetrokken. Er is waarschijnlijk wel wat aanwezig, want het ligt allemaal op Malta. Dat zijn honderdduizenden akten gewoon. Begin er maar aan. Ik ben in Parijs bezig om de geschiedenis van Nederland terug te vinden op Tempeliersgebied. En dat lukt steeds beter. Dus er is wel wat. Maar ja.
1: Er ligt in Parijs een hoeveelheid.
0: Ja, absoluut. Ja. Kijk, de aanklacht tegen de Tempeliers is erg lang. Maar het is eigenlijk, het zijn dezelfde redenen waardoor zoveel bevolkingsgroepen of geloofsgroepen of zelfs hele landen veroordeeld zijn in de middeleeuwen. Hè? Want daar kun je en het bezit van stelen en je kunt er een kruistocht op loslaten. Want we denken we allemaal wel dat de kruistochten voor het Heilige Land bedoeld waren. Maar nee, in Europa zijn ze er ook veelvuldig geweest. En net als tegenwoordig, men zoekt een aanleiding. En in dit geval, ik heb het geloof ik al uitgelegd, de Franse koning had een chronisch geldgebrek. Hij was eigenlijk gewoon theoretisch al failliet. En schudde gewoon al die groepen uit die hij maar kon. En die werden veroordeeld. En daar had je een juridisch excuus voor. En tempeliers waren helaas gewoon de klos, durf ik steeds wel te zeggen.
1: Luisteraars, dit was een uitzending van Historische Verkenningen. En wij hebben met Jean gespeculeerd, voor een deel goed geluisterd naar wat hij al weet over de tempeliers in Nederland. Maar we hebben wel begrepen dat daar nog heel veel onderzoek naar gedaan wordt en dat de neuzen ook nog steeds in dezelfde richting wijzen. Tot volgende week.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties ontwerp.

0: Zuidzee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Heimond 360.
4: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
3: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
4: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
3: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond.
4: Check Eimond360.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jong van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protest in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dat was Shania Twain en een van haar hits. En die heet Don't Be Stupid. Kan ook wel eens heel erg leuk zijn. En dan nu neem ik je van, ik denk dat dit de jaren 90 was, naar eind jaren 60. Ho, ho, nee. Eind jaren 60, zei ik. En dit komt volgens mij uit de musical Hair. The Fifth Dimension, The Age of Aquarius.

Nou, in ieder geval voor nu even dan. Hè? Robert Palmer, de late great Robert Palmer, samen met UB40. En dat zingende I'll Be Your Baby Tonight. Nou, de platenkast is all yours en doe er wat mee. En meneer Sterkenstans en ik zoeken altijd rond deze tijd iets Nederlands uit. En dit keer is hij redelijk braaf, ik wil zeggen, en vrolijk.

Die Paul Simon die, was op een bepaald moment helemaal verkocht van wereldmuziek. Denk aan het album Graceland, waar hij gebruik maakte van Zuid-Afrikaanse muzikanten in een tijd dat dat toch een beetje spannend was. En dit was van het album daarna en dat heette The Rhythm of the Saints. Je hoorde Paul Simon dus en The Obvious Child. En ik denk, ja, wat zal ik daar eens achteraan zetten? Ja, en toen kon het niet missen. Dus ik denk, dan doen we deze. The Specials en Free Nelson Mandela uit de jaren 80.

0: Eimond 360.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met Ellie van Amstel.

Coldplay. Alweer uit de Zero's. En Talk. Schaamteloos geleend trouwens van Kraftwerk Computer Love. Maar dat schenen ze helemaal niet erg gevonden te hebben. Dan nu, als ik hem aankrijg. Een oudje van de Stranglers dat lekker veel controverse opriep. Want het nummer heette Goudbruin.

Dat waren Craig David en The Artful Dodger en Rewind. Meneer Sterkerstand zegt dat de tijd niet terug te draaien is, dus dat we dit uur moeten gaan afronden, maar niet voordat ik een lekkere ouwe in de platenkast gestopt heb. Ik heb even geschud en wie kwamen daar aan gerold uit mijn platenkast? Crosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children uit begin jaren 70.

Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

De toch wel geweldige zanger John Anderson, ooit liedzanger van Yes, hoorde je om te beginnen in de platenkast. En dit heette Hold On To Love. Dan gaan we nu van de jaren 80 naar, wat is het, de jaren 0, hè? Naar een wat eigenaardig duo die zich Gnarls Barkley noemde. En ja, wat kun je dan beter laten horen dan Crazy.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dolf van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: Zeewijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: de Billboard Hot 100 van 14 juni 1980.
2: 1980.
1: 1980.
2: 1980. Met een hele leuke nummer 1.
1: Ja, maar die komt straks pas.
2: Ja, moet even
1: het eind beginnen van onderin natuurlijk.
2: We beginnen onderin of bovenin. Het is maar waar je naar kijkt.
1: Nee, dus onderin. Je stijgt op de top 100.
2: Ja, maar
1: je zakt niet.
2: Ja,
1: je zakt wel daarna, maar...
2: Ja, goed.
1: Goed.
2: Maar laten we nou eens niet met 100 beginnen.
1: Nee, we beginnen op 85.
2: 85.
1: Die kwam wel binnen die week.
2: Heb je haast?
1: Ja, nu ja, we moeten er wat mee. 100 platen is veel hoor. En de platen zijn wat langer aan het worden in 1980, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Ja.
2: Snel beginnen.
1: We beginnen met een liedje van de Beatles. Maar dan in een heel ander tempo gezet door de Canadese nachtegaal Anne Murray. Dit is I'm Happy Just to Dance With You.

0: Juist, meneer.
1: En Murray.
2: Ik moet nog even mijn koptelefoon
0: Murray
2: opzetten. Vindt het erg? Wat zegt u?
0: Murray. Niet
2: Murray. Ja. Nou, maakt het uit.
0: Ja. Zo noem je toch ook geen koning?
2: Nee, geen koning. Nee, dat is waar. Anne Murray. Goed. I'm happy just to dance with you. Nou moet ik zeggen, ik vind de Beatles-versie vind ik fantastisch. Dan
0: zie je die film voor
2: maar
0: je.
2: Hier word je toch niet blij van?
0: Nou, dat hangt een beetje van je stemming af. Ik heb altijd wel zwak voor Anne Murray gehad. Ja, op zijn tijd ertussen. Ik hoef er niet een hele zin even achter elkaar.
2: Maar je mag persoonlijke meningen. En
0: Zeker, dat moet je, vind ik.
2: Ja, ja.
0: Nee. Het wordt tijd voor het rock'n'roll nu even. Wat Easy Listening gaat. Easy Smaak.
2: Ja.
0: En nu even een beetje wat
2: standpuntwerk.
0: Wat
2: steviger.
0: Wat denk je van de Jay Giles Band? Is dat een idee? Op 66 staan die namelijk.
2: Zullen we doen?
0: Ja.
2: En het nummer dat heet...
0: Love Stinks.
2: Zo is dat.

0: misschien wel even de leukere platen in die top 100 van Amerika op 14 juni 1980. Dat zijn de Clash met Train in Vain, oftewel Stand By Me.
1: Ja, was het. We hoorden bij de overlevers van de punkperiode.
0: Clash. Ja, en hoe noemden ze dat ook alweer na de punk?
1: New Wave.
0: New Wave. Ja, weet je wel. De Clash is niet echt een punkband geweest.
1: Net klonk er een beetje
0: de Sex Pistols natuurlijk.
1: Beetje blikkerig hadden we net geconstateerd, hè?
0: De Stranglers.
1: Weinig bas.
0: En de Buzzcocks. Dat waren allemaal...
1: Ze hebben wel leuke platen gemaakt, vond ik.
0: Iets meer in de New Wave richting. Goed, we gaan... We hebben altijd een warm plekje in mijn hart. De Blues Brothers heet het.
1: Ja.
0: Die film is toch fantastisch.
1: John Belushi en Dan Aykroyd.
0: John Belushi. Met die band. We're trying to get the band together again.
1: Ze hebben een paar van die gouden oude toen opgenomen. Ja. En die zijn voor hun ook weer allemaal iets geworden.
0: Ja, en ze gingen op een gegeven moment ook op tournee.
1: Goed klonk ook.
0: Ja, en dat was ook niet slecht, dat die band die ze bij zich hadden, die ook in de film trouwens meespeelde, dat waren uitstekende muzikanten.
1: Het waren natuurlijk geen zangers, allebei niet, maar met een goede band kom je aan
0: het eind. En Aykroyd kon ook nog heel goed mondharmonica spelen, dus ze kwamen een heel eind. En ze kwamen zelfs tot nummer 47 op deze hitlijst, met een nummer dat oorspronkelijk een hit was geweest van de Spencer Davis Group.
1: Ja.
0: En dat heet Gimme Some Loving.

0: Gimme Some Loving van de Blues Brothers. En allemaal het gevolg van die ene film waar Dan Aykroyd en John Belushi de grote jongens spelen. De twee Blue, Jake en Elwood Blues.
1: Jake en Elwood, ja.
0: Jake en Elwood. Ja. We gaan naar de Temptations. Papa was niet altijd een Rolling Stone. Evert, hè?
1: Hij is niet altijd een Rolling Stone. Temptations. Ik had wel eens vergeten dat hij het echt de hele jaren 70 nog behoorlijke platen gemaakt heeft. Tot ver in de jaren 80 wel, dacht ik.
0: Ja, en niet allemaal van die mellow nummers. Er waren ook flinke tempo dingen
1: bij. Nee, dit is een lekkere soulstamper, vind ik dit.
0: Zo is
1: goed
0: dat.
1: Voor de disco ook meteen.
0: Op nummer 43.
1: Temptations met Power.
2: Power.

0: Freek de Jonge zou zeggen. En zo kunnen we nog uren doorgaan.
1: Ja, een beetje eentonig is het wel een tijdje.
0: Ja.
1: Prima in elkaar. Met dit soort disco's ook bedoeld natuurlijk. Hè.
0: Nou ja, je kon er lekker op dansen.
1: Je kan erop hossen.
0: Prachtig, prachtig ritme voor in de discotheek. Hè, voor in de discotheek.
1: Juist.
0: De volgende zat niet in de discotheek, volgens mij.
1: Nou, misschien ook wel, weet ik veel. Het kon best als het moest. Electric Light. Dit is zo'n band waarbij je nooit weet waar je het klemtoon moet leggen. Is het nou het Electric Light Orchestra of het Electric Light Orchestra?
0: Of het Electric Light Orchestra.
1: Electric Light Orchestra.
0: Ja, nou, maakt niet uit. We noemen ze gewoon ILO en dan is het een stuk makkelijker. Toch?
1: Ja, daarom deden de meeste mensen.
0: Overigens,
1: ik
0: zeg het maar even. Het is vandaag 16 februari 2016 als we dit programma opnemen. Want wij kunnen dat niet live uitzenden. Maar we zenden dat wel zo snel mogelijk. Maar het zou
1: ja, we kunnen het wel, maar we doen het lekker niet.
0: Nou, maar we zouden het nog wel eens kunnen herhalen. Eventueel een keertje. Ja. Als dat het geval is, dan is het misschien wel morsend naar de maaltijd. Maar ILO heeft een nieuwe cd gemaakt. En die, de band komt... In april, mei of juni ergens... naar Nederland voor een paar optredens.
1: Ah,
0: ja.
1: Kijk
0: en die nieuwe cd
1: is
0: niets mis mee, goed moet ik zeggen. Maar met de oude cd's van en LP's van de Electric Light Orchestra...
1: Hij praat er ook nog overheen, merkt u dat, dames en heren?
0: Nee, ik ga geen kaartjes
1: doen.
0: Weet je wat die kosten tegenwoordig?
1: Ja, daarom vraag ik het aan jou.
0: Nummer 40.
1: Op 40, I'm Alive.
0: Wat? Ja. Moet eerst even wakker worden volgens mij. Ja, dan komen ze aan. Heel rustig. ILO. Ja.

0: Carole King was dat. Ze schreef One Fine Day. Ze schreef het ooit voor de Chiffons, jaren geleden. En ja, ze gebruikte eigenlijk hetzelfde arrangement, alleen zonder de shoobie-doo-ups. En op een of andere manier mis ik die toch wel.
1: Ja, behoorlijk, ja.
0: Ja, ja.
1: We gaan naar, uitgeklede versie is het.
0: Ja, 26. Daar staat Rocky Burnett. Een teller uit een beroemde familie. Zijn vader, dacht ik, was Dorsey Burnett. En zijn oom was Johnny Burnett, als het niet andersom was. Johnny Burnett, die was een oude, beroemde rockabilly-zanger. Hier staat hij op 26 bij Tired of Toeing the Line.

0: Rocky Burnett en Tired of Towing the Line staat op nummer 26 op 14 juni 1980 in de American Billboard Hot 100. En op nummer 17, want we gaan maar eens even met een reuze stap gaan we de top 20 in. Komen we tegen de Brothers Johnson. Of dat nou echt broers zijn, weet ik niet. Ik dacht het wel. Het nummer heet in ieder geval...
1: Ja, ze heet, het staat er toevallig onder. Oh, ja. De Blues Brothers. Johnson en G. Johnson.
0: Nou, de Blues Brothers zijn ook geen broers natuurlijk. Hè?
1: Dus F. Johnson. Ja. Was er met twee?
0: Ja.
1: En, nou ja, wat ik het ook uit, ja.
0: Stomp met een uitroepteken staat op nummer 17.

0: Nummer 17, de Brothers Johnson en Stomp met een uitroepteken.
1: Ja, van die uitroepteken moet je niet vergeten.
0: Nee.
1: Nou. We gaan naar nummer 15, dat staat Linda Ronstadt. Ooit begonnen als de zangeres bij de Eagles. Bijzonder populair, zo rond 1980. Er werd er een beetje verweten dat ze eigenlijk alleen maar covers opnam, maar dat deed ze dan ook wel verschrikkelijk mooi. Dit is ook een oudje van Little Anthony and the Imperials. Staat ermee, of 15 zei ik al, Hurt So Bad.

0: Billy Joel.
1: Joel.
2: Ja.
0: Nee. It's still rock and roll.
2: Ik heb het van hemzelf.
0: Nou, weet je wat jij moet doen?
2: Huh?
0: Ja, je moet uitspraakles aan mij gaan geven.
2: Nou, dat doe ik toch?
0: Ja, oké. Dankjewel.
2: Nou, maar ik zeg het even hardop, dan weet iedereen. Dat is Billy Joel, ik heb het hem zelf horen zeggen.
0: Wij gaan deze uitzending altijd zeer minutieus voorbereiden. En dan bel ik jou op, of jij belt mij op.
2: Ja, hoe spreek ik dit uit?
0: Ja. Nou, het gaat mij eigenlijk meer om de titel van het volgende liedje.
2: Oh, nou, die is niet zo moeilijk natuurlijk, hè?
0: Nee. Bel jij mij of bel ik jou?
2: We hadden het over overlevers uit de punktijd. Nou, daar is dit wel de grootste van, Blondie. Ze staat op 6 met Call Me.

0: Debbie Harry, Blondie en Call Me. Staat op nummer 6 in de lijst van de Verenigde Staten. De Hot 100 van 14 juni 1980. En daar doen we het vandaag maar mee met lijsten breien.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja. Nou,
0: maar we gaan bijna naar de ontknopen.
1: Nummer 4. En je hebt van die platen die ja, eigenlijk is het een beetje een cliché. Iedereen kent het, je hoort het overal. En toch is het mooi en toch blijft het je altijd wel een beetje raken, sommige nummers. Dat heb ik met The Rose van Bette Midler. Schrijf het ooit voor een film. Ik kan me niet herinneren dat ik die ooit gezien heb. En eigenlijk interesseert hem ook niet. Want het nummer is waarschijnlijk 10 keer mooier dan die hele film.
0: Dat het was haar acteerdebuut.
1: Dat heb je met sommige dingen, toch? Nee, maar ja, dat kun je hebben. Dat nummer is gewoon zo mooi. Het staat helemaal los van die film, denk ik. We gaan hem eens even mooi draaien. Neemt u de Kleenex bij de hand. Het gaat over liefde. Het gaat over het mooie van liefde, maar ook het pijnlijke van liefde. Bette Midler, The Rose.

0: helemaal dan maar.
1: Ja, mooi hè. Ja.
0: The Rose van Bette Midler. Waar is dat?
1: Ja.
0: En dan zijn we toch wel weer
1: aan het overzicht toe, denk ik.
0: Zijn we toe aan het overzicht? Waar je op beginnen?
1: Nou ja, ik dacht dat we gaan vanzelf. Sluiten we op met nummer 1.
2: En dan de top 10 van vandaag.
3: Nummer 10.
1: Op 10 staat Bobby Dupree met Steal Away.
3: Nummer 9.
1: Gary Newman met Cars.
3: Nummer 8.
1: Op 8 Elton John, Little Genie.
3: Nummer 7.
1: 7, u hoorde hem net, Billy Joel met It's Still Rock'n'Roll to Me.
3: Nummer 6.
1: Blondie met Call Me.
3: Nummer 5.
1: Op 5 Against the Wind van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Op 4 Bette Midler met The Rose.
0: Die is een beetje op, joh.
3: Nummer 3.
1: Nummer 3 staat The Biggest Part of Me van Ambrosia.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2, niemand minder dan Paul McCartney met Coming Up.
3: Nummer 1.
1: Op 1, deze disco-stamper Lips Inc. met Funky Town.
0: En daarmee besluiten we deze aflevering van Lijsterbrei. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn wij er weer.
1: Tot dan.
0: Dag.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
4: Zo, en een recht hartelijk goedenavond op deze mooie maandagavond. Het is het weekend zit er weer op en het is weer maandag. En dat betekent dat we gewoon weer bezig gaan met de Redder in de Noodshow. Het is 8 uur geweest per slotverrekening. En u weet, dat is de nieuwe tijd voor dit programma van 8 tot 10. En daarna kunt u nog, als u dat zou willen, nog vreselijk genieten van een uurtje herrie in de rockshow. Maar goed, wij gaan het vanavond verder met het tweeluik wat we vorige week begonnen zijn. Terug naar het jaar 1973, toen alle vier de Beatles met platen uitkwamen. Allemaal los van elkaar natuurlijk. Behalve één, want er was één plaat bij en die hebben we vorige week gedraaid. Dat was die van Ringo, waar alle andere Beatles ook op meespeelden. Zij het niet met elkaar, maar afzonderlijk van elkaar, maar ze waren er wel. Deze platen die we nu hebben, heb ik u vorige week al beloofd. Vanavond doen we John Lennon en George Harrison. En van John Lennon heb ik hier zijn derde soloalbum. Tenminste, als je de Live Piece in Toronto niet meerekent. En alle andere dingen die hij met Yoko Ono samen gemaakt heeft. Maar echt zijn derde echte plaat. De eerste was de solo band, tweede was Imagine en de derde was Mind Games. Nou, die Mind Games hebben we nu. Die komt uit 1973. Een lekkere plaat. Werd door de critici wel een beetje neergesabeld. Maar oké, daar trekken wij ons niks van aan. En van George Harrison, Living in the Material World. En daarvan heb ik dan de geremixte re-release van een paar jaar geleden. Een luxe editie. Met in dit geval nu als dubbel LP nog met wat dingen erbij. Want het origineel van die plaat was bij mij niet meer te draaien. Want die was echt grijs. Maar goed, we gaan lekker beginnen. We gaan eerst de eerste kanten van beide platen draaien. En als het zo is dat er nog wat tijd over is, dan krijgt u nog iets van een verzamel-LP en een paar hitjes. Maar eerst gaan we gewoon eventjes lekker aan elkaar de eerste kanten van deze twee platen draaien. Ik kom er wel steeds tussendoor om u even wat informatie te verschaffen. Maar we gaan nu eerst gewoon naar muziek. John Lennon en Mind Games.

Of Not War. En dat was een van de kreten waar John Lennon begin van de jaren 70 natuurlijk groot mee was. Waar hij heel erg mee bezig was. John Lennon, op deze plaat speelde hij lead harmony vocals, backing vocals, elektrische gitaar, akoestische gitaar, slide gitaar. Hij speelde klavinet, hij speelde mellotron, elektrische piano, conga's, tamboerin, maracas, cuiro en handclaps. Nou, dat was een aardig ding. Ken Asher, die speelde piano, orgel en harmonium. En dan ook nog elektrische piano en ook op de mellotron. David Spinoza, die speelde op deze plaat elektrische gitaren, akoestische gitaren, alleen op Out of the Blue. Dan hadden we Sneaky Pete Kleino. Dat was een hele bekende country gitarist, Sneaky Pete. Pedal steel guitar, maar ook nog. Gordon Edwards, die deed de basgitaar. Jim Keltner was de drummer en de cowbell. En dan hadden we ook nog Rick Marotto, die deed drums on Meat City. En met Keltner op, dan als... als bongo's. Dan hadden we ook nog Michael Brecker, die deed de saxofoon waar nodig. En dat was dus de... En ja, dat waren zo'n beetje de muzikanten die eraan aan meededen. Even kijken hoor. Ja, dat was het. Dat waren de muzikanten. Dan gaan we nu naar het album van George Harrison, Living in a Material World. En daar stond één single op. En die werd dan ook gelijk een flinke grote hit. Nummer dat is getiteld Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Ja, ik zei het al, een van de hits van dit prachtige album. Dat is echt een fantastische LP geweest, hoor. Deze Living in the Material World. Ik zal u ook hier nog even, dan ga ik voor de rest niet meer zoveel kletsen. Ik zal u ook hier nog even de muzikanten van vertellen. Dan bent u daarvan op de hoogte. En dan hoef ik voor de rest van de tijd niet zoveel te praten. Kunnen we lekker muziek draaien. Daar gaat het om. Goed, keyboards op dit album werden gespeeld door Nicky Hopkins en Jerry Carey Wright. Dan hadden we de basgitaar, dat was de oude vriend van de Beatles, Klaus Voorman. Dan op drums hadden we Jim Keltner, Ringo Starr. En, of Jim Keltner en Ringo Starr, die drumden wel meer samen op een plaat. En George Harrison deed natuurlijk alle gitaren. Dan hadden we Jim Horn, die deed de saxofoons en de fluiten. Dan hadden we ook nog Zakir Hoesijn, die speelde de tabla. India's ritmische instrument. De strings, die waren van John Barnham. Barnham. En het geheel werd gemixt en de techniek was van Philip McDonald. Nou, bent u daar ook van op de hoogte? En kunnen we lekker verder met muziek. Van het album Mind Games, Tight Ass. Oh.

Lekker rockertje, waar Lennon natuurlijk altijd goed in was. En ik moet me even een klein beetje verontschuldigen, dames en heren. Want mocht het zo zijn dat u af en toe wat geraas van een motorfiets of een auto hebt. Ja, de ramen staan hier open, want anders is het niet te doen. Het zit hier zo verschrikkelijk warm. En op het moment dat ik dit opneem, want ik neem dit thuis op, hè, dat u dat weet. Kijk, er ging weer heen. En dus af en toe zal je wel eens een beetje bijgeluiden horen, maar het raam staat hier gewoon lekker open. En die bijgeluiden nemen dan maar voor lief. Ja, zo is dat. George Harrison nu van het album Living in the Material World gaan we draaien de Sue Me, Sue You Blues.

Sue Me, Sue You Blues. Een lekker nummer. Heel apart. En ja, George Harrison natuurlijk in de tijd van de Beatles een beetje ondergeschoven kindje wat betreft de nummers die hij schreef. Hij schreef toen ook al hele fantastische nummers. Maar ja, John en Paul hadden de macht. En George was altijd een beetje kind van de rekening. En dat heeft hij zich behoorlijk mee gerefranceerd toen hij uitkwam met het album All Things Must Pass. Want toen bleek eigenlijk gewoon wat een fantastische nummers hij geschreven heeft in al die tijd. En deze plaat bewijst dat ook nog weer. Want het is gewoon een heerlijke plaat om naar te luisteren. Ik vind George Harrison toch een van de prettigste mensen om naar te luisteren qua muziek. Dus laten we verder gaan en luisteren naar John Lennon die het op zijn Japans doet. Had nog eenmaal een Japanse vrouw. Kan je ook niks aan doen. Asu Maisen, oftewel. En dat betekent zoiets als I'm sorry.

Ja, een beetje een onnavolgbaar nummer. Een beetje moeilijke volg allemaal. Heel veel akkoorden. Maar goed, helemaal ja, onder invloed natuurlijk van Yoko Ono nog in die tijd. Ik moet me trouwens even verontschuldigen, dames en heren. Want ik heb u vals voorgelegd. Ja, ik heb u vals voorgelegd. Het is niet zijn derde soloplaat, het is zijn vierde alweer. Want in 1972 had hij natuurlijk ook nog die LP Sometime in New York City. Ja, dat is een beetje een vergeten album, denk ik. Maar die was wel eens ook niet, lang niet zijn sterkste plaat. Heel veel politiek gerichte songs erop. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Dat was zijn derde. En dit was dus zijn vierde soloplaat. En het Lost Weekend, waar we het over hadden, dat vond eigenlijk na deze plaat plaats. Dus deze had hij al gemaakt. En dat Lost Weekend van hem, dat was zo in 1974, 75. En daarna ging hij dus weer terug naar Yoko Ono om... ja, daar dus gewoon terug te treden, zoals dat helemaal heet. Hij verdween vanuit de schijnwerpers en kwam pas vlak voor zijn dood in 1980 weer terug. John Lennon dus. En we gaan naar George Harrison en van dat album gaan we een ander prachtig liedje draaien. The Light That Has Lightened the World. MUZIEK

The Light That Has Lightened The World. Ja, George Harrison was natuurlijk... Oh, sorry. George Harrison was natuurlijk ook... Dat was wel een beetje in zijn spirituele periode. Dat hij echt in die Indiaanse mythologie of filosofie zat. En ja, dat ademt deze plaat ook wel een beetje uit. Mooi nummer trouwens. En we gaan verder met... John Lennon van het album Mind Games. En daarvan draaien wij het prachtige lied One Day at a Time. You.

One Day at a Time. En het album, zo lees ik dus net in informatie, was dus inderdaad toch wel een beetje aan het begin van dat Lost Weekend. Hij had tijdens dit album enorm veel problemen met de immigratie in de Verenigde Staten. Met name de heer Nixon was nogal tegen Lennon gekant. En dat komt natuurlijk ook door zijn politieke acties die hij in de United States voerde. En meneer Nixon was bepaald geen fan van Lennon. En hij heeft er ook alles aan gedaan om hem een permanent verblijf in de Verenigde Staten onmogelijk te maken. En hij is toen 18 maanden weg geweest, ook bij Yoko Ono. En dat was dus inderdaad dat zogenaamde Lost Weekend. En deze LP is aan het begin daarvan dus opgenomen. Dat even ook weer rechtgezet te hebben, want ik vind dat als je informatie geeft, moet je goede informatie geven. Dus vandaar. Don't Let Me Wait Too Long. George Harrison.

0: Don't let me wait too long. Nou, doen we niet hoor, maar ik vind het heerlijk. Wat een lekkere plaat. Don't Let Me Wait Too Long was afkomstig, of is afkomstig, van dat album Living in the Material World. Dan weer een liedje van Mind Games. En dat is het nummer Bring On The Lucy. Met als ondertitel Free The People. Yeah.
1: All right, boys.
0: Yeah, boys.
1: This is it. Over the hill.

Bring on the Lucy. En de ondertitel van dit werkje was Free the People. Free the People. Heel vreemd, stond er heel vreemd in. Fonetisch bijna opgeschreven. Goed, we gaan naar George Harrison. En van het album Living in a Material World. Who can see it?

Ja, prachtig, prachtig werkje van George Harrison. En moet even de hoest erbij pakken. John Lennon zit de eerste kant er al op. En, want ik moet u even vertellen. Dat nummer Free the People, dat ging over in Utopian Anthem. En dat ging in elkaar over. Vandaar dat ik dat niet afzonderlijk heb afgekondigd. Maar dan weet u dat nu. Dat is mooi makkelijk. Van John Lennon hebben we, van George Harrison hebben we nog een lied te goed op kant 1. En dat gaan we nu er gelijk achteraan draaien. Want ik zei het al, Lennon is al klaar op kant 1. Dus daar heb ik kant 2 al klaar. Maar dat komt 2 uur. En we gaan nu dus luisteren naar de titelsong van deze prachtige plaat van George Harrison. En dat is getiteld Living in the Material World.

wel de remix versie van enkele jaren geleden. Jubileumuitgave, zal ik zeggen, van dit album 2024. Toen het album 50 jaar bestond. Toen kwam er een prachtige remix uit met een extra plaat met allerlei take-outs en zo. Prachtig leuk. En dit is dus de 180 gram vinyl versie. Nou, en die klinkt nog weer mooier dan het origineel. The Lord loves the one that loves the Lord.

the material world, George Harrison. Juist. En dan gaan we nu verder met John Lennon van het album Mind Games. En daarvan draaien we de volgende track. Dat lijkt me logisch. En dat heet Out of Blue.

Out of Blue was de titel van dit nummer van John Lennon. Een album dat opgenomen is in 1973. En zo'n beetje aan het begin van zijn Lost Weekend. Weet je wel, dat Yoko Ono en hij uit elkaar waren. Dat duurde 18 maanden ongeveer. En dit album kwam zo'n beetje aan het begin daarvan uit. En ook in een tijd, ik geloof dat ik al een keer verteld heb, dat hij ook problemen had met de immigratie in de United States. Ze wilden hem niet. En met name meneer Nixon wilde hem niet. Goed, we gaan door met George Harrison. En het nummer wat we daarvan gaan draaien, dat heet Be Here Now.

heel ingetogen en vreselijk mooi. George Harrison en het nummer dat heette Be Here Now. Door met John Lennon. En van dat album Mind Games gaan we nu luisteren naar Only People.

Nou ja, helaas. Hij heeft het niet mogen meemaken. Naar de datum dat hij vermoord is, wat er allemaal gebeurd is. In de tachtige jaren. Maar goed. Hij had hier een beetje vooruitziende blik. I don't want no, of we don't want no Big Brother scene. Nou, het ging hem dus gewoon om de mensen. We gaan door met een nummer dat George Harrison schreef of weggaf aan een Ronnie Spector. Die meen begrepen te hebben ooit dat ze er niet zo erg weg van was. Maar het wel heeft opgenomen. Nou ja, zo helpen ze elkaar. Hè. Try some, buy some.

standaard rock and roll schemaatje, ja, dan is dit natuurlijk wel even wat anders. Want het is best wel lastig in elkaar. Try Some, Buy Some was dat werkje van George Harrison. En we zijn nog steeds bezig in het jaar 1973. Het jaar, een zeer productief jaar voor de vier Beatles. Ex-Beatles moet je eigenlijk zeggen. De vier ex-Beatles die in dat jaar allemaal zeer productief waren met het uitbrengen van platen. Ringo Starr kwam zelfs met twee platen. Paul McCartney ook. Red Rose Speedway en Band on the Run. Die hebben dus Band on the Run hebben we vorige week gedraaid. En George Harrison kwam er met één, Living in the Material World. En John Lennon kwam er ook één met één. En die heette dus Mind Games. Daar zijn we mee bezig. En alle vier de Beatles speelden op het album Ringo. Niet gezamenlijk, maar los van elkaar. Maar ze waren er wel allemaal. Goed, we gaan door met I Know, I Know, I Know, I Know. I know.

I know was dat. Een prachtig liedje. En door met een volgend nummer. Ja, natuurlijk door met een volgend nummer. Wat is er nou? Ja, als u af en toe wat bijna geluiden hoort, dames en heren. Het is een beetje warm hier in mijn huisstudiootje. Dus ik heb wat ramen openstaan. Dus het kan wel eens zijn dat er een of andere luidruchtige figuur op een brommer voorbij vliegt. Nou ja, dat nemen we dan maar voor lief eventjes in deze zomertijd. Wat bijgeluidjes, maar dat is niet zo erg. George Harrison en The Day the World Gets Round.

Ja, de dag dat de wereld rond werd. Zou je kunnen, als je het letterlijk vertaalt. The Day the World Gets Round. En dat was het ene na laatste nummer alweer van George Harrison. Van Living in a Material World. We gaan verder met John Lennon en Be Here.

are here. En door met het laatste werkje van George Harrison. Alweer. En John Lennon heeft er eentje meer in deze... Oh, daar gaat er weer een. John Lennon heeft er eentje meer in dit tweede uur. Dus, maar we gaan bij George Harrison naar de laatste. En hij heeft wel een toepasselijke titel. That's all.

laatste nummer van deze prachtplaat van George Harrison. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik meen het echt. Ik vind het een fantastisch album nog steeds. Living in the Material World. En dit was het laatste nummer, dat heette That's All. Ik heb er nog eentje te goed van. U heeft er nog eentje te goed van John Lennon. En dat is van die LP Mind Games, ook het laatste nummer. Daarna kijk ik even naar de klok. En dan gaan we nog wat hitjes draaien uit de 60s of de 70s van een paar verzamel-LP's. Om de tijd nog een beetje op te vullen. Voor nu, de laatste van John Lennon. En dat heet Meat City. What?

Ja, China moet, weet ik ook niet, maar... Ja, gaat erheen, zegt hij. Nee, dat moet je lekker zelf weten, John, en gaat naar China. Goed, dat was het album Mind Games. En dat waren ook de twee LP's uit 73 die wij vandaag op het programma hadden staan. En volgende week doen we weer wat anders. Volgende week dan krijgt u een ingeblikte uitzending, want volgende week ben ik er niet. Want volgende week zit ik lekker, ben ik even op vakantie. En dan krijgt u een ingeblikte Redder in de Noodshow. Ik weet nog niet wat, maar dat hoort u vanzelf. In ieder geval een herhaling. En we gaan er in ieder geval iets moois van maken. Voor nu kijken we even op de klok en zien we dat we nog wat tijd over hebben. En gaan we dus gewoon nog een paar hitjes draaien uit de roemrure jaren 60, 70. We beginnen met Lemon Pipers en het nummer Green Tambourine.

Green Tambourine en dat waren de Lemon Pipers. En dan gaan we nog een ander leuk hitje draaien uit die beroemde jaren 60, dames en heren. Davey, Dozy, Beaky, Mick en Titch.

Ja, wat een leuke plaat, hè. Dave, die Dozy, Beaky, Mikkertich, duidelijk een beetje gebaseerd op de Griekse Zertaki, die in die tijd ook erg beroemd was. En nou ja, dit was er een klein beetje op gebaseerd, inclusief de bouzouki. Goed, nog eentje, denk ik. Ik ga in ieder geval vast afscheid van nemen. Ik ga u danken voor het luisteren. En ik heb nog één plaatje voor u. En dat is een hele leuke, hoor. Dat is er een van de Small Faces. Uit de roemruchte jaren 60, moet ik dan zeggen. En door is getiteld Ichiko Park. Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. En ik zie u binnenkort weer terug voor dit programma. De Redder Road Show. Dag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: Bij KZ. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij een nieuwe zomereditie van de Rock Show. En ik heb vanavond als zomerspecial de band Evanescence eruit gehaald. We gaan beginnen met een van hun grootste hits. En dat is Bring Me to Life.

Evanescence, opgericht in 1995 in Little Rock, Arkansas, de Verenigde Staten dus. Hun muziekstijl wordt omschreven als alternatieve rock, new metal en gothic rock. Het Engelse woord Evanescence komt van het Latijnse evanescere. En dat betekent zoiets als verdwijnen of vervagen. En in een interview heeft de zangeres Emily de verklaring gegeven dat het betekent zoiets als vluchtig. Het is een ongewone naam, maar ja, de muziek van Evanescence is ook een beetje ongewoon. Tot zover de achtergrondinformatie, want dat is best heel veel. En dan praat ik het programma vol en dat is niet de bedoeling. Even kijken. Ja. Wij gaan luisteren naar het volgende nummer. En dat is Everybody's Fool.

afkomstig van hun allereerste album. En we blijven nog even op hun eerste album hangen. Want daar staan echt een paar hele mooie nummers op van deze band. Het volgende is te omschrijven als een, een soort ballad. En de vocalen van Emily komen hier natuurlijk weer heel goed tot hun recht. My Immortal.

My Immortal. En zoals ik al zei, afkomstig van hun debuutalbum. En dat album is uit 2003. En dat heet Fallen. Van hetzelfde album gaan we nog naar één nummer luisteren, afkomstig van het debuutalbum. En dat is het waanzinnig mooie Hello.

Oh. Evanescence. In 2011 maakten ze een album met... getiteld. Met als titel Evanescence. Ja, was eigenlijk een leukere geweest als een debuutalbum. Maar goed, dit was het al. Ik denk al het vierde album. Van dat album gaan we luisteren naar het nummer Made of Stone.

made of stone. En mocht u wat geruisel op de achtergrond horen, dan kan kloppen, we hebben de ventilator aangezet. Het is erg warm in onze studio. De volgende twee nummers zijn afkomstig van hun tweede studioalbum. En dat is getiteld The Open Door. Van dat album gaan we luisteren naar twee singles die daarvan uitgebracht zijn. Een ervan is ook hier in Europa uitgekomen en dat is Lithium. En het tweede is bij mijn weten alleen in Amerika uitgebracht en dat is Lacrimosa.

Ach ja. Het wordt live opgenomen, dus af en toe gaat er wel eens wat mis. En dat moet helemaal kunnen. Dan weet u dat het inderdaad ook gewoon live is. Ja, we gaan naar een album uit 2016. En dat album is getiteld... Nou ben ik de titel weer kwijt, natuurlijk. Dat album heet Last Whispers. En van het album gaan we luisteren naar Even in Death.

Een paar maanden geleden bracht Evanescence heel verrassend weer eens een keer een single uit. En in dit geval deden ze een single samen met Kay Flay. En dat nummer heet Fight Like a Girl.

0: In de tijd dat Evanescence bestaat, heeft zangeres Emily een aantal malen samengewerkt met andere bands, maar ook solo. En in 2006 was er zo'n hype op MTV. Ik weet niet of u zich dat herinnert. Dat waren allemaal akoestische sessies van bekende en minder bekende bands. Een van die akoestische uitzendingen was de band Korn. En die hadden Emily uitgenodigd om samen met hen een nummer te doen. En dat nummer staat dus ook in, op dat album Live at MTV Studio. Freak Unleashed is Korn met Amy Lee.
1: I want to bring up Amy Lee from Evanescence right now.
2: You're too sweet.
1: We thought this would be a cool song to do together, so y'all enjoy.

Het volgende nummer is er eentje. Nog eentje uit de reeks soloprojecten van Emily samen met andere bands. En deze nam ze op met de Zuid-Afrikaanse band Cedar. Nummer is getiteld Broken.

Guido, een van die bands die toch wel vaak wat vergeten wordt in het hard rock en metal geweld. Terwijl ze toch echt hele gave muziek maken. Ja, de volgende is er ook eentje van Amy Lee. Al browsend kwam ik dus een aantal dingetjes tegen. Een aantal covers die zij ingezongen, gemaakt heeft. En een ervan is With or Without You. En dat is een nummer van U2. Hier is Amy Lee.

Een hele bijzondere, aparte cover van dit nummer. De volgende is ook een cover. En wat ik erover gelezen heb is dat Evanescence en zich wel heel erg bewust van waren dat zonder de Beatles zij waarschijnlijk ook niet hadden bestaan. Zij hebben een cover gemaakt van een van de Beatle-nummers en dat heet Across the Universe.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Maakt dus vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer.